maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn

megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermisten.

meeste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Bonstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie.

reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd.

gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
10: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

Dat was hoor, Amy McDonald. En This is the Life. Je luistert naar Radio Ideaal. Een hele goede morgen, zaterdagochtend. Het is 23 mei en het ruikt naar zomer. Ik moet zeggen, dat bevalt mij echt heel goed. En vandaag gewoon temperaturen tot 25 graden aan zee. En wel liefst 29 graden hier in de Achterhoek. Nou, dik in orde. Mits je natuurlijk houdt van een beetje zomerweer. De details heeft in ieder geval straks weer helemaal Gerrit Vossers voor je. En terwijl we zo genieten van dat zomerzonnetje, stemmen we daar de playlist natuurlijk ook een beetje op af. En als ik dan eens kijk naar wat er zo staat, dan zie ik bijvoorbeeld Olivia, Dean, X.C. Nielsen en ook muziek van Eternal. Dan gaan we nog wel wat zomerse ingrediënten zo bij inschudden. Straks om 8:30 ook het laatste nieuws uit de Achterhoek. En we kijken later natuurlijk naar wat de andere media schrijven. En dan ben je straks weer goed op de hoogte. Je luistert naar Dit en Dat van alles wat op Radio Ideaal. En je krijgt muziek van Sabrina.

0: En dat was Freddie Mercury en Living on My Own. Je luistert naar Radio Ideaal op zaterdagochtend. Dat is een hele goede keuze, want we houden je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws uit de Achterhoek. Dat doen we over een minuutje of 12 al met Jeanette Smit. En eerst hoor je Nielsen.
1: Ben niet

Olivia Dean, So Easy. Je luistert naar Radio Ideaal. Zaterdagochtend, wat een prachtige zonovergrote start van de dag. De details straks van Gerrit Vossens. Het blijft wel zo, dat kunnen we je nu al wel verklappen. Je hoort ondertussen Jennifer Lopez, een van haar grootste hits. Ze heeft er toch een flinke lijst achter de naam staan. Je hoort Waiting for Tonight hier op Radio.

0: I'm Still Standing, hoor. Elton John op Radio Ideaal. Dat is met recht tijdloze muziek, 1983. Ik zou niet zeggen dat het zo lang geleden is. Het is wel lang geleden dat ik Jeanette Smit op deze plek heb gezien. Nou, we hebben even vakantie gehad, Jeanette. Zeker. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent voor het laatste nieuws uit de Achterhoek.
1: Yes, goedemorgen. Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie van Oude IJsselstreek. Donderdag presenteren de vier partijen hun coalitieprogramma voor de komende periode. Doorbouwen aan een ondernemend en leefbaar Oude IJsselstreek. De vier partijen bouwen voort op het coalitieprogramma van de afgelopen periode. Het coalitieprogramma telt 8 belangrijke opgaves. Asielopvang en het Dru Industriepark waren belangrijke verkiezingsonderwerpen. Om de toekomstbestendigheid van het Dru Industriepark te waarborgen, kiest de coalitie voor een aanpak in 2 stappen. Voor de asielopvang is het koersdocument huisvesting vluchtelingen leidend. Dit betekent het realiseren van maximaal 448 plekken. De coalitie richt zich hierbij op 1 locatie.
0: De veelbesproken wegaanpassingen rond het nieuwe Slingeland ziekenhuis in Doetinchem aan de A18 gaan definitief door. Er komt onder meer een extra afslag vanaf de snelweg en meerdere rijbanen worden aangepast om de verwachte verkeersdrukte in goede banen te leiden. Over de financiering is lange tijd onderhandeld tussen de gemeente Doetinchem, het Slingeland ziekenhuis, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Achterhoekse gemeente. Uiteindelijk betaalt de provincie Gelderland ongeveer de helft. Het Slingeland ziekenhuis legt zelf 3 miljoen euro in. De werkzaamheden vinden volgend jaar plaats.
1: Met een bomvol en verrassend programma presenteert Amphion in Doetinchem deze week het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. Programmeur Marijt Helmink belooft een jaar waarin iedereen iets vindt dat raakt. Nieuw dit seizoen is een maandelijkse voorstelling waar kinderen gratis naartoe kunnen, alleen ouders betalen voor een kaartje en kunnen per persoon maximaal 4 kinderen meenemen. Het seizoen start met een feestelijk openingsweekend van 11 tot en met 13 september, de previewmiddag voor vrienden van Amphion en de eerste gratis kindervoorstelling. Vanaf 27 mei zijn de voorstellingen van komend seizoen voor iedereen te boeken.
0: En het goede nieuws komt uit Halle, want Halle is een toegankelijke AED-rijker bij sport.

0: Vereniging Halle is die nieuwe AED geplaatst. Die is aangemeld bij Hartslag Nu en dag en nacht bereikbaar is voor sporters, bezoekers en inwoners van Halle en omgeving. Met de komst van deze AED wordt het bestaande netwerk verder versterkt. De nieuwe AED is gerealiseerd in samenwerking met Martin Bouwmeester van Hart voor de Achterhoek. Bouwmeester, werkzaam op de ambulance, benadrukt dat de plaatsing van het apparaat een belangrijke stap is, maar dat een goed werkend netwerk meer vraagt dan dat. Om die reden zet de sportvereniging Halle en Hart voor de Achterhoek de komende periode samen in op verdere bewustwording. Hiervoor wordt een laagdrempelige informatieavond georganiseerd.
1: De vrouwen van de Graafschap hebben vrijdagavond club geschiedenis geschreven. De ploeg van coach Timo Klein-Hesselink won op de toekomst met 1-2 van Jong Ajax vrouwen en kroonde zich daarmee tot kampioen. Voor het eerst in haar bestaan promoveert het team naar de vrouwen eredivisie. Vorig seizoen promoveerden de vrouwen al naar de A-pool van de eerste divisie in hun eerste jaar als profteam. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het weer in de regio.
3: Het is hoogzomer aan het worden in de lente, want we hebben gisteren een temperatuurgraad van 25 tot 26 graden. Daarbij was wel wat bewolking aanwezig. Dat betekent dat de luchtvochtigheid ook ietsjes hoger was. En dat was ook wel merkbaar. Het was even wennen, maar het is helemaal goed gekomen. Gisteravond hadden we ook nog lange tijd aangenaam weer om buiten te zitten. De temperatuur was ook nog lange tijd boven de 20 graden. Afgelopen nacht is het afgekoeld naar een graad of 13 tot 14. En vandaag hebben we ook weer te maken met flink wat zon. Er is vanmiddag wel een klein beetje bewolking, wat stapelwolken die vanuit het noorden wat binnenkomen. Het zal niet veel zijn. In het noorden van het land daar kan een drupje regen vallen. Heeft te maken met een zwakke storing die langer strekt en die daar vooral voor onze omgeving voor een klein beetje bewolking zorgt. De wind die is zwak, komt uit zuid tot zuidoostelijke richtingen. Ja, en die temperatuur vandaag die loopt dan op naar 28 tot 29 graden. En door de luchtvochtigheid zal het dan ook wel weer wat benauwd aanvoelen. Vanavond is het dan ook nog lange tijd warm en komen nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen dan hebben we te maken met flink wat zon. Het wat warme temperatuur loopt ook snel op. De wind die is morgen wel noordelijk. Daardoor komt het kwik iets lager uit met 27 graden. Maar ook maandag hebben we hoge temperaturen. 27 tot 28 graden kan het worden op tweede Pinksterdag. Verder flink wat zon, blijft ook droog. Na de Pinksterdagen wordt het ook zonnig op de dinsdag 26 tot 27 graden en woensdag aan tijdelijk een kleine dippen. De wind die in het noorden zit, die trekt wat aan. Dinsdag al een klein beetje, maar woensdag wat meer. Windkracht 3 tot 4. En die noordenwind die zorgt ervoor dat het wat koelere lucht naar ons toe komt en daardoor de temperatuur iets minder hoog uitkomt. Er is ook iets meer bewolking en het kwik komt niet verder dan 23 graden. Vanaf donderdag komt het kwik weer wat hoger uit. We gaan naar 25 tot 27 graden. En dan is het ook nog zonnig en warm. Maar in het volgende weekend begint het een klein beetje te rommelen. En neemt de kans op een bui wat toe.

Scouting for Girls. En dit is een love song onderweg richting het overzicht van de ochtendbladen. Dat doen we met deze van de Chigu Park. Small Faces op Radio Ideaal. Heerlijk muziek uit de jaren 60.

0: Small Faces, Ichigo Park.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: En we openen vandaag met de inhoud van Trouw. Gemeenten worstelen met voetbalgeweld dat in toenemende mate buiten de stadions plaatsvindt. De harde supporterskern is als een valse Duitse herder. In Trouw een analyse van de wedstrijd in Doetinchem tussen de Graafschap en FC Emmen. Het zou de perfecte wedstrijd moeten worden. Met het gelijknamige initiatief wil de KNVB namelijk dat seizoen alle profvoetbalclubs in Nederland uitdagen een vlekkeloze voetbalavond of middag te organiseren. Maar de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans weet eerder die vrijdag al dat die wedstrijd verre van perfect zal verlopen. Hij geeft een noodbevel af voor het duel in de eerste divisie, blijkt uit interne documenten in het bezit van Trouw. De wedstrijd eindigt in een confrontatie op het station, waarbij een groot aantal de Graafschapsupporters met een stadionverbod de fans van FC Emmen insluiten.
2: In het AD. In Houten en Amsterdam start binnenkort een proef met een opmerkelijke nieuwe verkeersregel. Een maximumsnelheid van 20 km per uur op het fietspad. Doel is om de veiligheid op fietspaden te vergroten, waar fietsers, e-bikers, bromfietsers en fatbikes nu vaak met hoge snelheid voorbij razen. De proeven vloeien voort uit het meerjarenplan Fietsveiligheid 2025-2029 van vorig jaar zomer. Een aantal gemeenten stak hun vinger op, waarna Houten en Amsterdam zijn geselecteerd. In Hoofdstad begint de proef in september in Houten op 8 juni al.
0: In de Telegraaf vandaag. Essent verhoogt vanaf 1 juli als eerste zijn variabele tarieven voor stroom en gas na 3 kwartalen van dalingen. In de tarieven dreunt het effect door van de extreme gas- en olieprijzen door de Iran-oorlog. Essent pleit verder voor een ingreep in de energienota met afschaffing van de dubbele belasting, de BTW, over de energiebelasting. Ten opzichte van het tweede kwartaal gaan de tarieven met 13% omhoog.
2: In de Volkskrant. Politici krijgen op X veel meer dreigingen en haat over zich heen dan justitie in beeld heeft. In 1 week vond de Volkskrant duizenden berichten met mogelijk strafbare uitingen. Toch blijven veel politici er actief, niet wetend wat er gebeurt als ze vertrekken. Onder andere wetenschappers en media vertrokken van X omdat zij niet langer wilden bijdragen aan een platform dat steeds meer gift lijkt te verspreiden. Maar 1 groep bleef actief, althans in Nederland, politici. 117 van de 150 Kamerleden deelden er de afgelopen 12 maanden berichten. Nog eens 18 anderen hebben een slapend of afgeschermd account.
0: En dan kijken we nog even naar de Gelderlanden. Nederlanders zijn redelijk tevreden over de netheid van hun buurt. Ze waarderen het gemiddeld met een 7,3. Toch blijft zwerfafval een grote ergernis. De oplossing, hogere boetes en een opruimtaakstraf. Hoe Nederland erover denkt, lees je vandaag op de voorpagina van de Gelderlanden.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf.

0: persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: Oplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol. Het hangt gewoon weer.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Damiano, David en Talk To Me hoorde je op Radio Ideaal zaterdagochtend. Leuk dat je ons hebt aanstaan op deze zaterdag met het zonnetje in de rug. En al bijna 20 graden in de Achterhoek. En het wordt nog veel beter allemaal, hoorden we van weerman Gerrit Vosses. Heb je dat gemist? Straks praat hij je nog een keertje bij. Eens even kijken wat we op de lijst hebben staan. We hebben in ieder geval Hike. Lekker, lekker in de zon. Dat is muziek uit onze eigen regio. Die hoor je zo dadelijk. Maar eerst Enrique Iglesias en Subeme La Radio.

0: Walking on Sunshine, dat gaan we zeker doen dit weekende met een zonovergoten en zomersweekende voor de boek. Gaan we eens even kijken.
1: Radio Ideaal, met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: Gaan we kijken naar de sport. FC Volendam moet vandaag een 2-1 voorsprong in de play-off 2-luik met Willem II verdedigen om in de eredivisie te blijven. En als dat lukt is Volendam de eerste eredivisieclub sinds 2017 die zich handhaaft via de play-offs. Rode JC deed dat 9 jaar geleden als laatste, dankzij toen een 0-0 en een 1-0 zege in de Limburgse derby tegen MVV. Een jaar later degradeerde Roda alsnog. De ploeg van trainer Rick Kruis won woensdag met 1-2 in het heenduel met Willem II en begint vanmiddag om 16:30 aan de return. FC Volendam heeft dus genoeg aan een gelijkspel in eigen huis. Estefana Polman heeft vrijdag met enige emotie de laatste wedstrijd van haar lange handbalcarrière gespeeld. De 33-jarige Nederlandse kreeg een fraai afscheid bij haar club Rapid Bucuresti. Polman maakte 8 goals in haar laatste duel, een thuiswedstrijd die Rapid met 32-30 won. De wereldkampioene van 2019 kreeg applaus en was zichtbaar geëmotioneerd en haar ploeggenoten namen haar op de schouders. Pommans vriend Rafael van der Vaart, dochter Jeslin en moeder Winifred zaten op de tribune in de Roemeense hoofdstad. En ook van der Vaart zoon Damian, die speelt voor Jong Ajax, was aanwezig. Het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk in Egypte begint vandaag pas rond middernacht. De verwachting is dat de partij tussen de Nederlander en de Oekraïne rond 11:50 Nederlandse tijd begint. De bijzondere boksavond bij de piramides in Egypte zou in eerste instantie eerder beginnen. Voorafgaand aan het gevecht van Verhoeven en Usyk zijn er nog 9 andere partijen, dus het hele programma start vanmiddag al om 5:00. Er zijn verschillende

de titelgevechten nog lokale talenten mogen daar in actie komen. Max Verstappen heeft zich vrijdag als 7e gekwalificeerd voor de sprintrace in het Canadese Montreal. George Russell klopte zijn Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli en pakte de pole position. De 28-jarige Verstappen beleeft een zeer moeilijke sprintkwalificatie op circuit. Gilles Villeneuve, de Limburger, gaf over de boordradio meerdere keren aan dat hij ontevreden was over zijn auto. Uiteindelijk zette hij 1:13:05.04 neer en daarmee gaf Verstappen ruim een halve seconde toe op de poletijd van Russell. Antonelli eindigde als tweede en McLaren-coureur Lando Norris completeerde de top 3. De sprintrace begint vanmiddag om 6 uur Nederlandse tijd. Later vanavond om 10 uur staat de kwalificatie op het programma en de hoofdrace wordt morgen op datzelfde tijdstip verreden. En de FC Twente vrouwen heeft in de slotronde van de Eredivisie naast Europees voetbal gegrepen. De regerend landskampioen werd al ontroond door PSV en verloor vrijdag van de Eindhovenaren met 1-2. Ajax en Feyenoord konden wel feest vieren. PSV pakte eerder deze maand de eerste titel in de clubgeschiedenis, maar FC Twente nam revanche in de KNVB-bekerfinale tegen de Eindhovenaren. Feyenoord heeft zich als nummer 3 van Nederland geplaatst voor de Europa Cup. Doordat de bekerwinnaar in het vrouwenvoetbal niet automatisch Europa ingaat, grijpt FC Twente voor het eerst sinds 2018 naast Europees voetbal. En het echte goede nieuws kwam natuurlijk uit onze eigen regio. De vrouwen van de Graafschap hebben vrijdagavond clubgeschiedenis geschreven. In de ploeg van coach Timo Klein-Hesseling won op de toekomst met 1-2 van Jong Ajax-vrouwen en kronen zich daarmee tot kampioen van de Apel. Voor het eerst in haar bestaan promoveerde team naar de vrouwen-eredivisie. Het is pas het tweede seizoen dat de Graafschap vrouwen als profteam spelen. Supermooi resultaat dus daar. Daarmee zijn we door het belangrijkste sportnieuws heen. We gaan door met de muziek. Die is van André Hazes. Hey. Ik had hem toch net iets anders willen cueën, had ik mijn gedachten. Maar goed, we komen er zo ook wel weg mee. Want dit wordt gewoon meezingen. Je voelt gewoon de zomer uit de luidsprekers schallen. Met deze plaat van André Hazes. Je hoort zomer.

The Tide is High van Atomic Kitten. Het origineel is van Blondie ergens in de jaren 80. En Atomic Kitten herhaalde dat als 20 jaar geleden deden ze niet onverdienstelijk. Je hoort ondertussen Raffaella Cara, Italiaanse zangeres. Met weer zo'n lekkere zomerse plaat. Want we rijgen ze gewoon aan een, hoor, die zomerhit.

0: Wat een lekker zomergeluid van Raffaella Carrà. A Farla More Comincia Tour. Het was 1978. Tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. En daar is Jeannette Smit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Museum Moor vond woensdag de inspiratiemiddag voor Zutphen Lochem plaats. Tijdens deze bijeenkomst voor onderwijsprofessionals werd het aanbod van Brede School Lochem en het onderwijskeuzemenu Zutphen 2026-2027 met twee nieuwe brochures feestelijk gelanceerd. Leerkrachten, aanbieders en organisaties uit Lochem en Zutphen kwamen samen om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Brede School Lochem biedt basisscholen een gevarieerd aanbod op het gebied van sport, cultuur, natuur en techniek, gezondheid, burgerschap en lezen.
0: Honderden oranje supporters keken tijdens het Europees kampioenschap voetbal van 2024 samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Silvotse kerk. Dit WK wordt het lastiger, want voor nachtwedstrijden krijgt de tempel geen ontheffing. Opvallend is dat de regels van de gemeente Oude-IJsselstreek juist behoorlijk ruim zijn opgesteld. De gemeente zegt namelijk dat horeca een ontheffing kan aanvragen om tijdens het WK langer open te zijn, zolang er geen overlast ontstaat. De organisatie vindt dat de regels wringen. Het café aan de overkant krijgt wel een ontheffing, maar de Oranje Tempel in Zwolle niet, omdat die als evenementenlocatie zou worden gezien.
1: De veelbesproken wegaanpassingen rond het nieuwe Slingeland ziekenhuis in Doetinchem aan de A18 gaan definitief door. Er komt onder meer een extra afslag vanaf de snelweg en meerdere rijbanen worden aangepast om de verwachte verkeersdrukte in goede banen te leiden. Over de financiering is lange tijd onderhandeld tussen de gemeente Doetinchem, het Slingeland ziekenhuis, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Achterhoekse gemeenten. De totale kosten van de werkzaamheden bedragen ongeveer 16 miljoen euro. De provincie neemt ongeveer de helft van de kosten voor haar rekening. Het Slingeland ziekenhuis legt zelf 3 miljoen euro in en de werkzaamheden vinden volgend jaar plaats.
0: Halle is sinds deze week een toegankelijke AED-rijker. Bij sportvereniging Halle is die nieuwe AED geplaatst en aangemeld bij Hartslag Nu en dag en nacht beschikbaar voor sporters, bezoekers en inwoners van Halle en omgeving. Met de komst van deze AED wordt het bestaande netwerk verder versterkt. De nieuwe AED is gerealiseerd in samenwerking met Martin Bouwmeester van Hart voor de Achterhoek. Bouwmeester, werkzaam op de ambulance, benadrukt dat de plaatsing van de AED een belangrijke stap is, maar een goed werkend netwerk meer vraagt dan dat. Om die reden zetten de sportvereniging en Hart voor de Achterhoek de komende periode samen in op verdere bewustwording, onder meer door een laagdrempelige informatieavond.
1: Voor weinig supporters een verrassing, maar nu is het ook officieel. Thomas Duivenvoorden is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer van de Graafschap. Afgelopen seizoen was hij assistenttrainer bij de Doetinchemse club in de eerste divisie. De 39-jarige Duivenvoorden trad vorig jaar binnen bij de Graafschap, waar Marinus Dijkhuizen aan het roer stond. Duivenvoorden raakte bij voetballiefhebbend Nederland bekend door zijn stunts tegen eredivisieploegen in de KNVB-beker. Technisch manager Barry Powell denkt dat zijn opvatting over voetbal goed past op de Vijverberg. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het weer in de regio.
3: Het is hoogzomer aan het worden in de lente, want we hebben gisteren een temperatuurgraad van 25 tot 26 graden. Daarbij was wel wat bewolking aanwezig. Dat betekent dat de luchtvochtigheid ook ietsjes hoger was. En dat was ook wel merkbaar. Het was even wennen, maar het is helemaal goed gekomen. Gisteravond hadden we ook nog lange tijd aangenaam weer om buiten te zitten. De temperatuur was ook nog lange tijd boven de 20 graden. Afgelopen nacht is het afgekoeld naar een graad of 13 tot 14. En vandaag hebben we ook weer te maken met flink wat zon. Er is vanmiddag wel een klein beetje bewolking, wat stapelwolken die vanuit het noorden wat binnenkomen. Het zal niet veel zijn. In het noorden van het land, daar kan een drupje regen vallen. Heeft te maken met een zwakke storing die langer strekt en die daar vooral voor onze omgeving voor een klein beetje bewolking zorgt. De wind die is zwak, komt uit zuid tot zuidoostelijke richtingen. Ja, en die temperatuur vandaag die loopt dan op naar 28 tot 29 graden. En door de luchtvochtigheid zal het dan ook wel weer wat benauwd aanvoelen. Vanavond is het dan ook nog lange tijd warm en komen nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen dan hebben we te maken met flink wat zon. Het wat warme temperatuur loopt ook snel op. De wind die is morgen wel noordelijk. Daardoor komt het kwik iets lager uit met 27 graden. Maar ook maandag hebben we hoge temperaturen, 27 tot 28 graden kan het worden op tweede Pinksterdag. Verder flink wat zon, blijft ook droog. Na de Pinksterdagen wordt het ook zonnig op de dinsdag, 26 tot 27 graden. En woensdag is er tijdelijk een kleine dip. De wind die in het noorden zit, die trekt dat aan. Dinsdag al een klein beetje, maar woensdag wat meer. Windkracht 3 tot 4. En die noordenwind die zorgt ervoor dat het wat koelere lucht naar ons toe komt. En daardoor de temperatuur iets minder hoog uitkomt. Er is ook iets meer bewolking en het kwik komt niet verder dan 23 graden. Vanaf donderdag komt het kwik weer wat hoger uit. We gaan naar 25 tot 27 graden. En dan is het ook nog zonnig en warm. Maar in het volgende weekend begint het een klein beetje te rommelen. En neemt de kans op een bui wat toe. Radio
4: Ideaal. Ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
5: Mooi meisje!
4: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even

Cindy Lauper op de Ghost Just One FM. Je luistert naar Radio Ideaal zaterdagochtend. Geniet je ook zo van het zomerweer tijdens het lange Pinkse weekend? Ik hoop van wel. Doen wij hier ook. Hebben ondertussen lekker een kopje koffie erbij gepakt. Gaan we ook lekker opdrinken in het zomerzonnetje. Ondertussen hoor je Sam Veld.

0: En we zijn er doorheen. Dit was een dit en dat van alles wat. Veel plezier. Zo dadelijk met Hugo Heideman. Ineens bij de koffie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om...

0: om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat dan om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Willems Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Onze hele

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

inderdaad. En ze klinken extra lekker met dit prachtige zomerse weer. Luisteraars, goedemorgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie op deze zaterdag. De uitzending voor zaterdag 23 mei 2026. Wat gaan we doen? De komende twee uur natuurlijk weer bijna non-stop achter elkaar. De ene grote hit naar de andere. Met dank aan Björn Kömmeling voor de afgelopen twee uur. Dit en dat van alles wat. Terug van vakantie. Uiteraard het regionieuws rond 10:30, gevolgd door de uitgebreide weershow. Vandaag met Gerrit Vossers, de weerboer uit het oosten. En houden we dit prachtige weer, dat horen we zometeen van hem dus. Direct gevolgd door de Hollandse 3, de drie best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. Kortom, alle reden om lekker te luisteren naar Radio Ideaals, Hits bij de Koffie, bijna non-stop achter elkaar. En zometeen muziek onderweg van Kenyon, eindelijk weer zomer. Zo'n heerlijk zomersdeuntje. En misschien luister je wel lekker buiten in de tuin. Of lig je er nog lekker in. Maar kom er lekker uit en luister lekker mee met Radio Ideaal. Dit is Madonna en La Isla Bonita.

klinkt nog prachtig mooi. Het kwam uit 1968. De Hollies. Wat waren ze populair destijds? Net zoals de Beatles. En dit was het hele mooie Stop, Stop, Stop. En daarvoor dus die hele mooie van Canyon. Eindelijk weer zomer. En daar lijkt het wel op. En of we dit ook dit weertje zo houden tijdens het Pinksterweekend, dat horen we straks van Gerrit Vossers. Muziek onderweg van Jannes, maar eerst Douwe Bob.

0: Het is inmiddels bijna 10:30. 11:01. Op deze prachtige zaterdag muziekdag, 23 mei 2026. Het zonnetje schijnt hier lekker door de studio tijdens dit Pinksterweekend. En je hoort de muziek van Dire Straits, When It Comes To You. Prachtige plaats. En daarvoor dus nog onder andere Jannes en Ik Wil Naar Griekenland. Zometeen gaan we luisteren naar het regionieuws hier op Radio Ideaal. En daarna het weeroverzicht met niemand minder dan Gerrit Vossers en Jeannette Schmid.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. De veelbesproken wegaanpassingen rond het nieuwe Slingeland ziekenhuis in Doetinchem aan de A18 gaan definitief door. Er komt onder meer een extra afslag vanaf de snelweg en meerdere rijbanen worden aangepast om de verwachte verkeersdrukte in goede banen te leiden. Over de financiering is lange tijd onderhandeld tussen de gemeente Doetinchem, het Slingeland ziekenhuis, de provincie Gelderland

0: Rijkswaterstaat en de Achterhoekse gemeenten. De totale kosten van de werkzaamheden bedragen ongeveer 16 miljoen euro. De provincie neemt ongeveer de helft van de kosten voor haar rekening. Het Slingeland Ziekenhuis legt zelf 3 miljoen euro in. De werkzaamheden vinden volgend jaar plaats. Honderden Oranje supporters keken tijdens het EK van 2024 samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Silvoltse Kerk. Dit WK wordt het lastiger, voor nachtwedstrijden krijgt de tempo geen ontheffing. Opvallend is dat de regels van de gemeente Oude IJsselstreek juist behoorlijk ruim zijn opgesteld. De gemeente zegt namelijk dat horeca een ontheffing kan aanvragen om tijdens het WK langer open te blijven voor wedstrijden van Oranje, zolang er geen overlast ontstaat en aan de voorwaarden wordt voldaan. De organisatie vindt dat de regels wringen. Het café aan de overkant krijgt wel een ontheffing, maar de Oranje Tempel in Silvolde niet, omdat die als evenementenlocatie zou worden gezien. Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie van Oude IJsselstreek. Donderdag presenteerden de vier partijen hun coalitieprogramma voor de komende periode. Doorbouwen aan een ondernemend en leefbaar Oude IJsselstreek. De vier partijen bouwen voort op het coalitieprogramma van de afgelopen periode. Asielopvang en het Dru Industriepark waren belangrijke verkiezingsonderwerpen. Om de toekomstbestendigheid van het Dru Industriepark te waarborgen, kiest de coalitie voor een aanpak in twee stappen. Voor de asielopvang is het koersdocument Huisvesting Vluchtelingen leidend. Dit betekent maximaal 448 plekken, waarbij de coalitie zich richt op één locatie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Het is hoogzomer aan het worden in de lente, want we hebben gisteren een temperatuurgraad van 25 tot 26 graden. Daarbij was wel wat bewolking aanwezig. Dat betekent dat de luchtvochtigheid ook ietsjes hoger was. En dat was ook wel merkbaar. Het was even wennen, maar het is helemaal goed gekomen. Gisteravond hadden we ook nog lange tijd aangenaam weer om buiten te zitten. De temperatuur was ook nog lange tijd boven de 20 graden. Afgelopen nacht is het afgekoeld naar een graad of 13 tot 14. En vandaag hebben we ook weer te maken met flink wat zon. Er is vanmiddag wel een klein beetje bewolking, wat stapelwolken die vanuit het noorden wat binnenkomen. Het zal niet veel zijn. In het noorden van het land daar kan een drupje regen vallen. Heeft te maken met een zwakke storing die langer strekt en die daar vooral voor onze omgeving voor een klein beetje bewolking zorgt. De wind die is zwak, komt uit zuid tot zuidoostelijke richtingen. Ja, en die temperatuur vandaag die loopt dan op naar 28 tot 29 graden. En door de luchtvochtigheid zal het dan ook wel weer wat benauwd aanvoelen. Vanavond is het dan ook nog lange tijd warm en komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen dan hebben we te maken met flink wat zon. Het wat warme temperatuur loopt ook snel op. De wind die is morgen wel noordelijk, daardoor komt het kwik iets lager uit met 27 graden. Maar ook maandag hebben we hoge temperaturen, 27 tot 28 graden kan het worden op tweede Pinksterdag. Verder flink wat zon, blijft ook droog. Na de Pinksterdagen wordt het ook zonnig op de dinsdag, 26 tot 27 graden. En woensdag dan is het tijdelijk een kleine dip. De wind die in het noorden zit, die trekt wat aan. Dinsdag al een klein beetje, maar woensdag wat meer. Windkracht 3 tot 4. En die noordenwind die zorgt ervoor dat het wat koelere lucht naar ons toe komt. En daardoor de temperatuur iets minder hoog uitkomt. Er is ook iets meer bewolking en het kwik komt niet verder dan 23 graden. Vanaf donderdag komt het kwik weer wat hoger uit. We gaan naar 25 tot 27 graden. En dan is het ook nog zonnig en warm. Maar in het volgende weekend begint het een klein beetje te rommelen. En neemt de kans op een bui wat toe.
1: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

Wat een prachtige plaat. Een nieuwe single van zangeres Sineke uit Nijmegen. Een schitterende plaats. Ik doe wat ik wil. Een oudje van Rob Zorn trouwens. Bekende melodie dus. Op nummer 1 in de Hollandse 3 vandaag. Zangeres Sineke. En wat wordt ze soms ondergewaardeerd. Maar ze doet het fantastisch goed. En ook pas geleden nog met het album met Frans Bauer samen. Daarvoor op nummer 2 Marco Schuitmaker Deze Nacht. En op nummer 3 Hartentien. En Ik Ben Je Nooit Vergeten. De 3 meest gestreamde en meest gedownloade nummers van dit moment hoorde je hier op Radio Ideaal. Volgende week natuurlijk bij Jonny. Een nieuwe editie van nummer 3 tot en met 1. De Hollandse 3 op Radio Ideaal. En Ideaal is er altijd de streekomroep voor de Achterhoek 24x7. En dat via FM 99.5. Of eventueel via DAB+. Of misschien luistert u wel via radioideaal.nl wereldwijd. Zo, we gaan snel door met die grote hits. Er liggen er nog heel wat klaar hier op dit prachtige tijdstip. Primetime op Radio Ideaal. Hits bij de koffie sinds jaar en dag op de zaterdagmorgen. En we gaan door met muziek van UB40 samen met Chrissy Hynde uit de jaren 80. 1987 was het. En I Got You Babe.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl. Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Kom zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert

0: Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee, snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Zo prachtig mooi dit. De Eagles, terug in de tijd met Take It Easy in de live-uitvoering. Luisteraars, goedemorgen. Welkom terug, daar zijn we weer met het tweede gedeelte van Hits bij de Koffie. Op deze zaterdag, het is vandaag het Pinksterweekend. Zaterdag 23 mei 2026. Fijn dat je luistert naar Radio Ideaal. De streekomroep voor de Achterhoek en we zijn er altijd. En dat zowel Radio Ideaal als Ideaal Plus, ons themakanaal voor de man op de steiger, zeggen we altijd. Tot aan 12 uur, bijna non-stop achter elkaar. En we begonnen dus met de Eagles. Zometeen muziek onderweg van Sommieux. We hebben ook Simon en Garfunkel. Maar we beginnen met deze hele mooie van de Draadnagels. Muziek uit de streek. Een prachtige plaats, als hij dat maar doet. Oh.

prachtig mooi lekker zomersdeuntje dit van Arne Jansen en Leslie Gal en Mi Corazon. En je luistert naar Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. En straks na 12 uur natuurlijk vriend en collega Martin Bloemendaal met zijn middagpotpourri. Gevolgd door de muzikale brouwerij Rob de Brouwer. En we hebben ook nog Bert Semmelink natuurlijk vanmiddag tussen 4 en 6 met zijn muziekcocktail. Daarin veel Duitsstalig werk. Zometeen ook een Duitsstalige, maar eerst is hier Fleetwood Mac.

0: Prachtige plaat, München en Vrijheid noemden ze zich. En duizendmaal doe en daarvoor dus Fleetwood Mac, Never Going Back Again. Het is inmiddels tijd voor het regionieuws en dat doen we met Jeannette Schmid.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. In Museum Moor vond woensdag de inspiratiemiddag voor Zutphen Lochem plaats. Tijdens deze bijeenkomst voor onderwijsprofessionals werd het aanbod van Brede School Lochem en het onderwijskeuzemenu Zutphen 2026-2027 met twee nieuwe brochures feestelijk gelanceerd. Leerkrachten, aanbieders en organisaties uit Lochem en Zutphen kwamen samen om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Brede School Lochem biedt basisscholen een gevarieerd aanbod op het gebied van sport, cultuur, natuur en techniek, gezondheid, burgerschap en lezen. Halle is sinds deze week een toegankelijke AED-reiker. Bij SV Halle is een nieuwe AED geplaatst die is aangemeld bij Hartslag Nu en dag en nacht beschikbaar is voor sporters, bezoekers en inwoners van Halle en omgeving. Met de komst van deze AED wordt het bestaande netwerk verder versterkt. De nieuwe AED is gerealiseerd in samenwerking met Martin Bouwmeester van Hart voor de Achterhoek. Bouwmeester, werkzaam op de ambulance, benadrukt dat de plaatsing van de AED een belangrijke stap is, maar dat een goed werkend netwerk meer vraagt dan dat. Om die reden zetten SV Halle en Hart voor de Achterhoek de komende periode samen in op verdere bewustwording. Hiervoor wordt een

0: laagdrempelige informatieavond georganiseerd. De vrouwen van de Graafschap hebben vrijdagavond clubgeschiedenis geschreven. De ploeg van coach Timo Klein-Hesselink won op de toekomst met 1-2 van Jong Ajax vrouwen en kroonde zich daarmee tot kampioen. Voor het eerst in haar bestaan promoveert het team naar de vrouwen-eredivisie. Vorig seizoen promoveerden de vrouwen al naar de A-pool van de eerste divisie in hun eerste jaar als profteam. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Vertrouw dichtbij.
2: Bij de koffie.

het is gezellig op de 99.5. Dit was die hele mooie van Wimmy Bauma. En een leven lang, een leven lang, was het origineel Duitsstalig van de Kastelroute Spatzen. Hits bij de koffie, bijna non-stop achter elkaar tot 12 uur vanmiddag. En wat vliegt de tijd als het gezellig is. Zometeen nog de piratenklassieker vandaag van de Makkers. En de zomerzon, een hele mooie toepasselijke uit 1972. Maar eerst nog the one and only George Baker samen met zijn selection. Dit is The Fisherman.

dat was hem, de mooie piratenklassieker vandaag uit 1972. De legendarische Makkers, geschreven door Pierre Katner en De Zomerzon. En veel meer Nederlandstalige en piratenklassiekers natuurlijk morgen vroeg in Gouden Groeven met Martin Bloemendaal.

0: Zo prachtig mooi dit. Mr. Barry White van een schitterende stem. En dit was Never Never Gonna Give You Up. Dat vind ik zo'n prachtig plaatje zo met dit mooie weer vandaag. Zo, dit was hem weer. Hits bij de koffie voor deze zaterdag. Ik heb ervan genoten. Ik hoop u ook. Gehoord aan de reacties sowieso. Volgende week zaterdag weer een nieuwe aflevering. Dan met Johnny Reinsen. En ik wens u allemaal een heel fijn Pinksterweekend. En geniet van het prachtige weer. En zometeen natuurlijk veel plezier met Martin Bloemendaal, Middag Potpourri. En hou hem hier op deze frequentie 99.5. Of misschien via DHB+ of radioideaal.nl. Graag tot de volgende keer.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar

0: te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: heerlijke muziek van Level 42. En je hoorde Lessons in Love. En luisteraars, hele goede middag. En van harte welkom bij mijn nieuwe aflevering Middagpopperie op deze 23e mei 2026. Hugo, bedankt voor 2 uur lang hits bij de koffie. Klonk weer een geweldig. En tot aan 2 uur is de Middagpopperie. Lekker gevarieerde muziek. Komt er in de eerste 2 uurtjes voorbij. 12:30 dan hebben we de beurplaats. En deze week gaat hij naar het Doetinchem toe. Wordt muziek van Willem Dat. En daaromheen lekker gevarieerde muziek. Gewoon blijven luisteren op de frequenties van Radio Ideaal. Ik ga verder met muziek van Boney M. Hier is My Baker.
1: This is the story of My Baker.

heerlijke muziek uit de jaren 80. Muziek van Howard Jones, sorry. En Live in One Day op Radio Ideaal. Je luistert naar Middag Poppy, zometeen de Beurplaats. Voor de tijd nog muziek van zometeen Jannes met zijn nieuwe single. En deze Duitse zangeres Nicole en Alain in Griekenland.

0: ons leven.
1: Dat was die muziek van Jannes en Dans met mij tot morgen vroeg. Het is bijna 12:30 geworden, dus we maken plaats voor de beurtplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaat hij naar Doetinchem toe. En wel naar Rico Vij uit Doetinchem. En Rico, je wou graag een nummer horen van Willem Bats en Onder de Balustrade. Ik heb hem je opgezocht voor jou, Rico Vij uit Doetinchem. En ik ga hem voor jou draaien. Bedankt voor het insturen voor jouw burnplaats. En hier is voor jou muziek van Willem Bats.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Lokaal Belang, PvdA GroenLinks, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie van Oude IJsselstreek. Donderdag presenteren de vier partijen hun coalitieprogramma voor de komende periode. Doorbouwen aan een ondernemend en leefbaar Oude IJsselstreek. De vier partijen bouwen voort op het coalitieprogramma van de afgelopen periode. Asielopvang en het DRU-industriepark waren belangrijke verkiezingsonderwerpen. Om de toekomstbestendigheid van het DRU-industriepark te waarborgen, kiest de coalitie voor een aanpak in twee stappen. Voor de asielopvang is het koersdocument huisvesting vluchtelingen leidend. Dit betekent maximaal 448 plekken, waarbij de coalitie zich richt op één locatie. Met een bomvol en verrassend programma presenteert Amphion in Doetinchem deze week het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. Programmeur Marijt Helmink belooft een jaar waarin iedereen iets vindt dat raakt. Nieuw dit seizoen is een maandelijke voorstelling waar kinderen gratis naartoe kunnen. Alleen ouders betalen voor een kaartje en kunnen per persoon maximaal 4 kinderen meenemen. Het seizoen start met een feestelijk openingsweekend van 11 tot en met 13 september. De previewmiddag voor vrienden van Amphion en de eerste gratis kindervoorstelling. Vanaf 27 mei zijn de voorstellingen van komend seizoen voor iedereen te boeken. Voor weinig supporters een verrassing, maar nu is het ook officieel. Thomas Duivenvoorde is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer van de Graafschap. Afgelopen seizoen was hij al assistenttrainer bij de Doetinchemse club in de eerste divisie. De 39-jarige Duivenvoorde trad vorig jaar binnen bij de Graafschap, waar Marinus Dijkhuis aan het roer stond. Daarvoor trainde de oefenmeester uit Noordwijkerhout onder andere VV Katwijk, FC Rijnvogels en Quick Boys. Duivenvoorde raakte bij voetballiefhebbend Nederland bekend door zijn stunts tegen eredivisieploegen in de KNVB-beker. Technisch manager Barry Powell denkt dat zijn opvatting over voetbal goed past op de Vijverberg. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

blijft lekkere muziek uit. Dit is Gijs van Leerden. Heerlijke muziek van UB40 hoor je. En Sing Our Own Song. En daarvoor hadden we dan streeknieuws met Jeanette Smits. En daar weer voor draaien we de beunplaat voor Riccio Verheij uit Doetinchem. En er was muziek van Willem Bats.

Heerlijke zomerse klanken van Daniel Boom, hoor je. En Beautiful Sunday op Radio Ideaal in het programma Middagpopperie. Zometeen hebben we nog muziek van Arne Jansen. Lekker verstaanbare muziek. En dit is eerst muziek van Sheila E. en de Bell of St. Mark.

helaas niet meer in het midden, maar wel hele mooie muziek achtergelaten. En ja, de muziek die blijven ook eigenlijk altijd draaien hier bij Radio Ideaal. Muziek van Arne Jansen hoor je en Angeline. En ja, het eerste gedeelte zit er alweer bijna op. Vliegen die uurtjes voorbij als het gezellig is op de radio. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En na de klok van 1 uur vlug weer terug voor het tweede bedrijf. Graag tot zometeen.

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
2: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld.

0: Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo-Gelderland.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring.

Ze is de zomer van iets. Deze klanken van Julio Iglesias, senior Chiero op Radio Ideaal. En vaten welkom terug bij het tweede aan bedrijf alweer van dit programma Middagpoppery. Het is een hele mooie zaterdag. 23 mei 2026. Ook zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2 met lekker gevarieerd muziek. In die duur hebben we natuurlijk weer het rustpuntje. Ditmaal muziek van Alan Paulson Project en Old and Wise gaan het rijden als rustpuntje. Zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van André van Duin. Jos Baker selectie komt voorbij Marco Schuitmaker. Blijf gewoon geklasseerd aan de radio. We gaan naar Zweden toe. Hier is de formatie ABBA. En Knowing Me, Knowing You.

stevige werk van Survivor. En u hoorde Eye of the Tiger in het programma Middagpopri. Zometeen nog het rustpuntje. En een Parson-project gaan we draaien. Old and Wise als rustpuntje. Maar zover is het nog niet. Eerst zometeen nog muziek van de Rutte-Hitif. En de grote doorbraak voor Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder. Dat zometeen. En we gaan eerst verder met muziek van de George Baker Selection.

Heerlijke muziek uit 1983. Muziek van het Alan Parsons Project. En zij waren vandaag verantwoordelijk voor het rustpuntje met Old and Wise.

Altijd herkenbare muziek deze van de Dolly Dots, sorry, en Radio. God heet voor de dames destijds. Middag Papri, de luister je naar op deze 23 mei 2026. We zijn ook een zaterdagmiddag te luisteren tussen 12 en 2 met dit programma. Dan kijk ik net nog even een berichtje van Arie Kramer uit Zelm. Arie, we maken even een uitzondering voor deze keer. Want Arie wil graag het volgende nummer laten draaien voor Leonie. En Leonie, je wordt bedankt voor de leuke dingen en fijne dingen wat je deze week hebt gedaan. Die krijg je namens je lieve mannetje aangeboden, Arie. Dus ik zal zeggen, Leonie, ga ervan genieten. Deze is voor jou.

0: om af te sluiten.
1: Want morgen denk ik, had ik het maar gedaan.
0: Was hij blinder, kinder en had ik het maar gedaan. Middag Popperie zit erop. Maar laat hem gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Want zo meteen Rob de Brouwer, muzikale brouwerij. Daarna nog Bert Semmeling met muziekcocktail. En nog veel meer mooie programma's volgens mij. Ik weet niet of Bert er is, maar we gaan het zien. Ik wens u een fijn Pinksterweekend toe. Morgen vroeg om 9 uur ben ik weer met het programma Gouden Groeven. Graag tot dan en anders volgende week. Fijn weekend, dag.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

0: vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
4: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
5: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
3: Oh, hoe heet dat zeg je?
5: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
11: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional

0: Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Ja, een hele goede middag gewenst en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Brouwerij op de zaterdagmiddag. Natuurlijk jouw fijne break met de 70s en de 80s die weer 2 uur lang gaan voorbij komen. We begonnen met een opname uit de jaren 70. De Zuid-Afrikaanse formatie Cloud, de damesformatie met Save Me. En natuurlijk, ook zij is weer aanwezig. Koffie, juffrouw Ria. Mag ik een applausje? Ja. Ja, ja, ze is weer aanwezig. Goed zo. We maken er weer een hele fijne uitzending van op deze zaterdag 23 mei. Met natuurlijk ook elk uur ons item, de instrumentale plaat. En we hebben weer woordenvol muziek. En laten we daar maar snel mee gaan beginnen. Toch? Oh jee, ik zie hele mooie plaat staan deze keer. Zelfs koffiejuffrouw. Koffiejuffrouw Reer, die is ook al een snuffel in de lijst. Ja, kijk maar eens goed. We gaan weer gezellig van start.

Jawel, de gezellige muziek op de zaterdagmiddag hier bij Radio Ideaal. Jouw week van de zaterdagmiddag, de muzikale brouwerij. Met de 3 Degrees en de Wanna. We gingen daarvoor terug naar de jaren 80 met de Boys Town Gang. En dat heette dan weer I Just Can't Help Believing. Is ook in de uitvoering van Elvis Presley trouwens. Ja. Hartstikke idee. Ja, pam, pam. Ach, het is weer zo gezellig, hè. Een lekker weertje, dan is alles weer goed, hè. Dat is heel typisch, maar als de zon schijnt, temperaturen gaan omhoog, dan is alles goed. Ja, dan maakt het eigenlijk niet meer uit, maar zo gaat dat gewoon, hè. Ja, beste mensen, genieten van het Pinksterweekend, van het lekkere weer. Je weet, het verzoekplaten, daar maken wij een uitzondering voor. En we hebben net al zitten snuffelen, we hebben een verzoekplaat. En die gaan we zoeken, die gaan we in deel 2 doen. Ja, het zijn fans van een bepaalde popgroep, wel Nederlandse popgroep, toch? Ja. Ah, dat hoor je straks wel. Mail het dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. Als jij iets hebt voor jezelf uit de jaren 70 of 80, voor iemand aanvragen. Alles mag. Je mag ook een mopje mailen. Het maakt allemaal niet uit. Als je dat nu doet, begin volgende week. Dan gaat het volgende week. Komt het in een uitzending? Ja, dat is 30 mei alweer. Oh jee. Mail het dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. 3 non-stop gaan we doen. We gaan zo dadelijk 2 maal terug naar

Ja, het klinkt ook wel een beetje zomers dit weer, hè? Ja. Oh, dankjewel koffie, mevrouw Ria. Dankjewel voor de koffie. Heerlijk. De cappuccino moet ik zeggen, ja. Ja, ik ben van de cappuccino. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Dat kwam allemaal gezellig uit de jaren 70. Goed, we hebben nog een berichtje te melden. Dat gaan we ook doen. Want het is dierennieuws trouwens. In de buurt van Leipzig is een tijger ontsnapt. Het dier heeft iemand verwond en werd daarna doodgeschoten door de Duitse politie. De tijger was van een bekende voormalig dierentemmer, Carmen Sander, die bekend staat als de tijgerkoningin. Zij is zelf niet gewond geraakt, maar een assistent van haar wel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De tijger die werd gehouden op een industrieterrein. Het is onduidelijk hoe het dier uit zijn verblijf is geraakt. Zwaar bewapende politieagenten hebben de tijger doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. En de brandweer die heeft de omgeving daar helemaal afgezet. Carmen Sander die trad in het verleden op met haar tijgers. Ze was in 2018 nog te zien op het Internationaal Circus Festival in Monte Carlo. Daarna vestigde zich met haar tijgers zich in de buurt van Leipzig. De Duitse nieuwsite Focus omschrijft Sander als een controversieel figuur. Ze zou een nieuwe tijgershow hebben opgezet in Schöditz in de buurt van Leipzig, zonder dat ze daar een vergunning voor heeft. Ja, dat kan toch nog hele nare gevolgen hebben voor haar, denk ik zo.

Ja, we gingen terug naar de eind jaren 70 met Blondie en The Heart of Glass. En daarvoor de Haagse formatie The Golden Earring nummer 1 stond ze in de jaren 80 met When the Lady Smiles. Het is tijd voor ons item voor dit uur. Je weet het, elk uur hebben we een instrumentale plaat als item. En dit keer gaan we diep terug in de tijd naar de formatie The Spotnecks.

0: Eens stonden ze op nummer 1, deze formatie Spargo. De Amsterdamse formatie Spargo, gewoon het hoofdstad van Nederland. Amsterdam, Spargo en You and Me. En daarvoor onze instrumentale plaat, ons item elk uur. We gingen diep terug in de tijd met een mooie opname van de Spotniks. En dat heette Amapola.
1: Hallo Robje, heb je nog een leuk berichtje?
0: Oh, jawel, jawel. Ik heb er wel enkele meerdere, dus dat is misschien wel leuk om te melden. Ja, want... Wat is wit en 12 keer zo lang? Ja, wit en 12 keer zo lang. Dat is een jaarverband. Ja. En wat is wit en wordt steeds langer? Ja, dat is natuurlijk een rekverband. En wat is oranje en zegt ik ben een sinaasappel? Dat is een mandarijntje met een hele grote mond. Wat ligt er 10 centimeter onder de vrouwelijke navel? Wat is een afkikcentrum voor stijfkoppen? Ja, ik verzin het niet, maar het is cabaret, hè? En nog eentje, zouden we nog eentje doen? Die vind ik wel, ja, die is leuk. Want wat krijg je als je een pitbull met een giraf kruist? Dus wat krijg je als je een pitbull met een giraf kruist? Nou, dan krijg je een waakhond die over het hekje kan kijken. Ja. Ah, dat is wel leuk. Ja, zelfs koffiejuffrouw Ria die vindt hem ook wel leuk, hè? Ja, een waakhond die over het hekje kan kijken. Dat is wel leuk, gevonden. Nu terug naar de jaren 80 en zo dadelijk terug naar de jaren 70. Lionel Richie, as an all night long.

Olijfje, oftewel Olivia Newton-John uit het eind jaren 70. A Little More Love. Goed, we gaan even naar het nieuws en reclame gebeuren van 3 uur. En daarna zijn we nog een uurtje bij je terug op deze fijne zaterdag hier bij Radio DL. De break van je zaterdagmiddag. De muzikale brouwerij met...

0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmode Hermans.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

Ja, hij stond al ingepland. We hadden net zo goed die andere versie kunnen draaien met Caribbean Queen. Dat is iets zomers. Een beetje zomers klanken, maar dit stond er al in. Ja, het is bijna hetzelfde. Een beetje andere klankjes en de titel natuurlijk. Hè? Maar dit was de European Queen en niet de Caribbean Queen. We gingen terug naar de jaren 80 met Mr. Billy Ocean. Goedemiddag, welkom hier bij Radio Ideaal, de muzikale brouwerij. Jouw week van de zaterdagmiddag. Robje de Brouwer die neemt je nog mee tot aan 4 uur met dit hele leuke programma. Welkom.

Heerlijke muziek van de Time Bandits. Met Alides Hidding uit Schoonoord. En dit nummer stond op nummer 9 in de hitlijsten destijds in de jaren 80. En een jaar of drie geleden heb ik deze beste man nog ook als vertolking van de Time Bandits nog live mogen zien. Heel goed, daarvoor uit de jaren 70. Natuurlijk Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. Je weet het, verzoekplaten, daar maken wij altijd een uitzondering voor. En we hebben straks een verzoekplaat. Dat gaat niet heel lang meer door. Nog na dit blokje van drie zo dadelijk hebben we de verzoekplaat. Daarvoor gaan we naar Serenberg, zie ik. Leuk. Heb jij een favoriete plaat voor jezelf? Lang niet meer gehoord? Herinneringen aan. Je wilt het opdragen aan iemand anders? Laat het ons weten. Hè? Mail het even naar brouwerij@radioideaal.nl. Dan gaan we daar volgende week mee aan de slag. Misschien heb je ook wel iets voor het item, de instrumentale plaat. Misschien heb je iets anders te melden voor mij, voor koffie, juffrouw Ria. Dat kan allemaal via de mail. brouwerij@radioideaal.nl. Drie non-stop, dat gaan we nu doen. We gaan terug naar de jaren 70. We gaan terug naar de jaren 80. Maar eerst deze heerlijke plaat uit de jaren 70. The Wheel Thing. And Can't Buy Without You Now. Blijf er gezellig bij. Op deze fijne zaterdag 23 mei hier op Ideaal. De zomer is er weer. Ah, lekker weer. Ik heb ijsthee gekregen van koffie en verheer. Ijsthee, lekker.

Ja, dit is absoluut. Maar dan ook absoluut een van mijn grote favoriete platen van Genesis. Ja, je hoorde Follow You, Follow Me. Romantiek, die zat daar weer voor in de radio. Lekker weer en lekker schuifelen met Captain Antoniel met Do That To Me One More Time and Can't Buy Without You. Dat was The Real Thing en daarmee gingen we ook terug naar de jaren 70. We gaan nog een keer terug naar de jaren 70. Dat doen we met een verzoekplaat. Je weet het, verzoekplaten zijn welkom op de zaterdag. En dat heeft vorige week iemand gedaan. Die zegt, hallo Rob en Ria. Wij luisteren bijna iedere zaterdag altijd naar jullie gezellige programma. Daar zijn we al heel blij mee. Graag zouden wij een hele oude plaat willen horen van BZN. My Sweet Silver Annie. En ja, dit is een hele oude. En ze zeggen de groetjes van Erik en Tosca uit Seerenberg. En ga gezellig door met jullie gouden oude programma. Dat gaan we ook zeker doen. Dus voor jullie nu speciaal. Ja, ik heb hem opgezocht. Het is inderdaad een hele oude, want hij komt uit 1973. En die gaan we dus gezellig draaien voor Erik en Tosca uit Seerenberg. BZN terug in.

die Rob en Ria erin kunnen knallen van hop, hop, hop. Hop, hop, hop met Rob en Ria. Ja, dat weet ik niet, maar we zitten eigenlijk aardig vol. Dus ik weet niet of we dat gaan redden, maar we zullen kijken. Onder het motto Zomerse Geluiden hadden we ook Cherries kunnen doen van Cool and the Gang. Maar deze stond gepland, Fresh. En daarvoor hadden we onze verzoekplaat voor vanmiddag. En die klonk als volgt. Hallo Rob en Ria, wij luisteren bijna altijd naar jullie programma. Naar jullie gezellige programma. En graag zouden wij een hele oude plaat willen horen van BZ en de Sweet Silver Annie. Met de groetjes van Erik en Tosca uit Seerenberg. En ga gezellig door met jullie gouden oude programma. Dat vind ik wel leuk gevonden, ja. Gouden oude programma, want dat is het eigenlijk wel, hè. Met de 70s en de 80s. Heb je nou ook zo'n leuke verzoekplaat? Laat het ons even weten via de e-mail. Dat is natuurlijk brouwerij@radioideaal.nl. Tijd voor onze item van dit uur weer. Onze instrumentale plaat. En dit is wel een hele mooie instrumentale plaat. Vind ik persoonlijk zelf. Maar goed, het is nog een beetje modern. Het is niet uit de jaren 70 of 80. Robert Miles met zijn Children.

De gezellige muziek uit de jaren 70, de Nederlandse formatie Teachin, Upside Down, met daarna voor ons item van dit uur. De instrumentale platen, dit keer van Wobbling Miles en Children. Volgende week weer twee verse nieuwe instrumentale. Ja, ik mis koffie juffrouw Rie een beetje, want die had hier net een lekkere koude ijsthee neergezet. En dat smaakt eigenlijk wel naar meer. Hij was eigenlijk vrij snel op. Ja, dan ben ik met die zomer ook wel weer een klein beetje van de ijsthee. Maar dan wel zonder prik. Ja, dat prik, dat hoeft van mij eigenlijk niet zo. Nee, daar ben ik niet zo van. Ja, een planetoïde met een diameter zo lang als een basketbalveld. Die heeft afgelopen maandagavond heel dicht langs de aarde geschoven. De ruimtesteen die raast op ongeveer 90.000 kilometer van onze planeet voorbij. Dat is slechts een kwart van de afstand tussen de aarde en de maan. Astronomen die zeggen dat er geen gevaar is geweest dat de planetoïde op de aarde zou inslaan. Deze planetoïde die was genaamd de 2026 JH2. Wat een naam, hè? Voor het eerst waargenomen op 10 mei 2026... Volgens de Small Body Database heeft deze een doorsnede van ergens tussen de 16 en 35 meter. Vanaf de aarde was hij niet te zien, te klein om met het blote oog te zien. Maar wanneer deze aarde het dichtst nadert, zou die vanuit sommige delen van de wereld door een telescoop zichtbaar moeten zijn. In astronomische termen is het zo dichtbij als je kunt komen zonder een botsing te veroorzaken. Dat zei Mark Norris van de Universiteit van Lancashire tegen de New Scientist. Deze planetoïde die is dus afgelopen maandag rond 11 uur en middernacht het dichtst bij de aarde geweest. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan heel kort zichtbaar geweest. Helaas zijn de omstandigheden dus is niet helemaal optimaal om te zien. Want waarschijnlijk was het dus die avond wel bewolkt. Ik werd wel wakker tussen 11 en 12, ja. Door een keer een geratel, ik dacht, ach, daar komt hij aan. Was het de buurvrouw die het rolluik naar beneden deed bovenaan. Ja, dat heb je dan ook weer, hè. Goed, verder met muziek. We gaan terug naar de eind jaren 80 met Jazz and the Plastic Population.

Mr. Sir Cliff Richard. Ja, ja, hij heeft destijds een keer een koninklijke onderscheiding gehad. Dus Sir Cliff Richard. We gingen terug naar 1980 alweer met deze opname. En die heette Dreamin'. Ja goed, we gaan plaats maken voor mijn collega. Niet Bert Semmelink. Nee, Bert is er weer even niet. Volgende week geloof ik ook nog even niet. Ja, Bert die geniet volgens mij van een wat lekkere vakantie. Ja, vorige week heb je kunnen horen Frank Rutten. En Frank die dacht, ik ga dat nog een keertje doen. Dat is zo leuk, ik ga het nog een keer overdoen. Ja. Dus zo dadelijk de muziekcocktail. Frank Rutten die neemt je mee tot aan 6 uur met zijn fijne muziek. Wat mij betreft, volgende week zaterdag ben ik er weer. 30 mei. Met een nieuwe editie van de Muzikale Brouwerij. En anders hoor je me aanstaande maandagochtend wel weer in de muziekservice hier bij IDL. Ik zeg voor nu een heel fijn weekend alvast gewenst. Een fijne zaterdag. Geniet van het weer, maar dat gaat ongetwijfeld.

0: Nou goed, we moeten hem nog even doen, hè? Ja, we moeten hem even doen. Zingt u en doet u nog even gezellig mee met deze fijne afscheidstune. Daar gaan we, hè?
1: Dag vriendjes.
0: Kom koffie, juffrouw.
1: Dag vriendinnetjes.
0: Zing mee.

0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras.
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven.

0: geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk. Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

Zo, een zomers begin van deze muziekcocktail. Op deze zaterdagmiddag en met zulke temperaturen op de teller mag dat toch ook wel. Met muziek van Simple Plan en Calvin Harris, die hoorde je zojuist voorbij komen. Maar ik kan je wel vast verklappen, er volgen nog wat zomerse klankjes. Goedemiddag, zoals Rob zojuist al zei, vandaag zonder Bert Semmelink. Hij zal wel onder een parasolletje zitten, denk ik. Ik neem vandaag zijn honneurs waar, ik ben Frank. En dan moet ik natuurlijk Rob en Ria ook nog bedanken, hè, voor hun muziekbrouwseltje met 70s en 80s hits. Dankjewel Rob en Ria natuurlijk. Wat je verder op dit uur ook nog wel kunt verwachten, er zijn een paar persoonlijke jeugdherinneringen van mij. Misschien wel een klein beetje een trauma, maar dat durf ik niet hardop te zeggen. Dus straks rond de klok van 16:30 heb ik een paar Duitsstalige schlagermuziek. Muziekje samengesteld, speciaal voor mij als herinnering. En voor jullie natuurlijk. Maar zoals gezegd, er zijn nog al twee van die zomerse hits in de cocktailbreker gegoten. En ik heb er nog twee voor je. Rob de Nijs, die hoor je zo meteen. Het werd zomer. Maar eerst is dit Arrow met Hot, Hot, Hot. Goedemiddag.

de temperaturen die kunnen natuurlijk ook op een andere manier stijgen. Het is niet alleen door de zon. Rob de Nijs, het werd zomer. Je luistert naar de muziekcocktail elke zaterdagmiddag tussen 4 en 6 uur. Allerfijnste muziek, straks veel Duitsstalige muziek. Maar dit is Alphaville, Big in Japan.

0: 2014. Deden de heren van Steden ze voor nog eens een keertje dunnetjes over. En ze gooiden een hele akoestische shoe eroverheen, zeg maar eigenlijk. Deze kwam dus uit 2014. Ja. En dan nu iets over de oudere jongeren voor de oudere jongeren. Ik zei het al aan het begin van dit uur. Wie is er niet groot mee geworden met Dieter Thomas Heck? Als je van Duitse slagers houdt, dan is dat, ja, jeugdherinneringen zou ik bijna zeggen. Dit is uit 1969, de eerste uitzending. Luister en huiver.
1: Hier is Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen zunächst ein kleines bisschen erklären. Punkt Nummer 1 wäre, wir fahren live. Das heißt, nur das Orchester, nur der Chor kommt vom Band. Alles andere kommt.
0: Ja, ich denke, dass nu die Erinnerung wel weer boven zijn komen drijven. Dieter Thomas Heck. Dit was de eerste uitzending 1969 dus. En als ik aan slagermuziek denk, dan denk ik altijd aan die man. Die eerste ZDF-hitparade. Maar ja, als je dan zo'n single hebt gehoord, de stotteren van zeg maar de trailer van zo'n programma, dan moet je natuurlijk ook nog een paar Duitse slagerhits draaien. Ik heb er 3 uitgezocht. Udo Jurgens, die hoor je straks. Gevolgd door Chris Roberts. Maar eerst een hele gouden ouwe. Uit 1975. Rex Gildo is dit. Met Fiesta Mexicana.

Bodo Jurgens met 66 jaren. En heb ik even een muziekcocktail even opgezocht. Een Engelstalig programma. Daar moet je natuurlijk ook een beetje een Duitse titel voor vinden. Heb ik even opgezocht. Muziekcocktail. Of de muziekmix. Muzikalische cocktail. Ook nog. Gute Mischung aus Musik. Maar laten we maar gewoon muziekcocktail houden, toch? Dit is Chris Roberts. Du kannst nicht immer 17 sein.

even mensen kijken. En dat kan zeker met dit mooie weer vanaf het terras. People Watching was dat met Van Sam Fender. En het is ook lekker weer.

Met Jive Bunny, Swing the Moons. Tot zover deze eerste gedeelte van een muziekcocktail. De beker zit half vol. Ik heb nog een uurtje de tijd, na de klok van 5 dus, om de rest te vullen met allerfijnste muziek. Beetje zomerse muziek, beetje rockmuziek, beetje discomuziek, van alles wat. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren en tot zometeen.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen.

0: Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.

0: Ja, maar ook voor de mensen die niet kunnen dansen. Je bestaat gewoon, hoor. Het bewijs.
1: Dat zie ik elke morgen als ik in de spiegel kijk.
0: Het goede doel was dat met ik dans, dus ik besta. En als eerste ging het nummer van Bryan Adams, Summer of 69, in de beker van het tweede gedeelte van deze muziekcocktail. En dan zou je zeggen, waarom de Summer of 69? En dat is niet zomaar een zomer. De zomer van 1969 was een van de meest turbulente en invloedrijke periodes van de 20e eeuw. De belangrijkste gebeurtenissen die toen plaatsvonden. Nou, de eerste maanlanding. Wie herinnert zich dat nog? Het Woodstock Festival. Dat was in augustus. De Stonewall Rellen. Ook in juni dat jaar. En zelfs de opkomst van de Dolomina's. Nou, nou. Dus enkele belangrijke gebeurtenissen in 1969 die de zomer mede kleurden. Er waren dus protesten en maatschappelijke veranderingen in de nasleep van de Praagse lente. Toenemende anti-oorlogsdemonstraties tegen de Vietnamoorlog. Activisme rond burgerrechten en emancipatiebewegingen. En ga zo maar door. Laten we maar gewoon bij de muziek houden. Ik heb nog een paar leuke pareltjes te goed. Die ik nog in deze grote, lekkere, muzikale cocktailbeker ga gooien. En wat dacht je van deze dan? Beetje gitaarmuziek. Dat mag ook nog wel. Dit is Easy Daisy. Met Shot in the Dark.

0: met haar versie van Dakota.
1: Voor het wekelijks gesprek met de minister-president.
0: Even een beetje humor over naar... van André van Duin.
2: Goedenavond, dames en heren.
1: Goedenavond.
2: Hier is Ruud, ja, met zijn eigen minuut.
1: In het regeerakkoord
2: gisteren
1: heeft u
2: gezegd...
1: Gisteren
2: zegt Ria tegen mij, Ruud. Ja. De vuilnisman staat voor de deur.
1: Vuilnisman?
2: Ik zeg nou, zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag.
1: Oh ja, maar in het regeerakkoord...
2: Ria was gisteren jarig, hè?
1: Ja, maar dat...
2: Ja.
1: Gefeliciteerd.
2: Ik zeg dag.
1: Ja.
2: Toen zegt Ria, nou

0: was van de week nog even op de bank.
1: Dat komt goed uit, ja, want daar wou ik het net over.
0: Het was een hele grote bank, was het.
1: Oh, mooi.
0: Ze hadden daar zelfs een apart loket voor overvallers.
1: Mooi. De begroting, hoe
0: zat
1: ziet u...
0: Ik van de week ook nog even op een terrasje. Soep te eten.
1: Soep te eten.
0: Het ineens regenen.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En toen?
0: Ben ik 2 uur bezig geweest om mijn bord leeg te krijgen. Dit is wat.
1: Ja,

0: week heb ik een nieuwe regenjas gekocht.
1: Gaat die weer?
0: Ja, zat een labeltje in. Waterproef.
1: Waterproef.
0: Loop ik ermee in de regen.
1: Ja.
0: Blijkt alleen dat labeltje dat te zijn.
1: Het is wat. Maar goed. Europa 92.
0: Ik heb zelf ook nog 5 jaar bij de marine gezeten.
1: Ik word daar gek.
0: Ja, ik wou wat van de wereld zien.
1: Oh, en heb je wat gezien?
0: Maar dat viel tegen.
1: Hoezo?
0: Ik zat op een onderzeeër.

0: mezelf zo'n enorme liefhebber van kunst, hè.
1: Oh, we hebben nou geen tijd voor.
0: Thuis heb ik iets aan de muur. Dat heb daarvoor 2 jaar in een museum gehangen.
1: Wat is dat dan?
0: Zijn brandblusapparaat.
1: Mooi, we gaan afsluiten, want we zitten dik aan de tijd.
0: Toen Ria en ik ons eerste kind kregen, zei iedereen dat het op mij leek.

Ja. Een van de vele parodieën van André van Duin. En dat ging natuurlijk over Ruud Lubbers. En niet over de Ria van onze collega Rob de Bouwer. Maar het ging dus over Ria Lubbers. Iets serieuzer werk. Dit is Vitesse. Met Good Looking.

Wanneer je te horen krijgt dat de wereld over 5 maanden vergaat. En daar heeft Arjen Lucassen een volledig album over geschreven. Songs No One Ever Hear. En dit was Dr. Slumber's Blue Bus. Je

was moet anders. En als je dan naar boven kijkt naar de wolkjes, waar bijna geen wolkjes meer zijn, dan is het toch hemelsblauw. Dit is Kashmira. Ik had het vorige uur al een beetje slagermuziek gedraaid. Heb je misschien wel gehoord. Wat je misschien wel heel gek vond. Maar wist je dat normaal ook een Duitsstalige plaat heeft gemaakt? Erfahren het fürs Finanzamt. Dit is hem.

Ja, speciaal voor Hendrik Jan Bukkers. Zo'n Karsoe, zangeres Karsoe. Het nummer aan de kant. Ze sprong op de tafel en ging het rond. En daarvoor hoorde je Live It Up van Mental As Anything. En dit is Laid Back met Baker Man.

een nummer over een bakker kunt maken. Verbaas me altijd. Layback. Bakerman. En dit is niet de allernieuwste plaat van Nick Schilder. Maar deze is al van een paar jaartjes terug. Dit is Realize.

0: Maar ja, zowat, ik hoor weer ummen.
1: We hebben nog een half jaar.
0: Maar wat wel ummen is, dat is dit programma De Muziekcocktail. Ik hoop dat de cocktail gesmaakt heeft de afgelopen 2 uurtjes. Ik heb mijn best gedaan. Zometeen is er natuurlijk focus zoals elke zaterdagavond. Dus blijf zeker lekker luisteren. Wat de onderwerpen zijn, dat hoor je natuurlijk kort na de klok van 6 uur. Ik wens je een fijne Pinksteren. Geniet van de zomerse temperaturen. Eet veel ijsjes, drink niet te veel bier.
1: Maar wel veel plezier.
0: Goed weekend. En tot de volgende. Tot zometeen. Tot focus.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 doden.

0: dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Dierenspeciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: Dire Straits met Money for Nothing. En dat deze samen met Sting uit 1985. Het is tijd voor focus. 6:08.
1: Zoals je gewend bent op de zaterdagavond, ja, natuurlijk, zeker. Frank. Hè, altijd van 6 tot 8. Altijd fijne radio, fijne muziek en leuke onderwerpen. Want dat hebben we vanavond ook wel weer. In ieder geval een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering. 2 uur lang uit onze regio. We gaan het hebben over sport, festivals en natuurlijk fijne muziek van collega Frank. Vorige week werd ZCC 20 onverwachts kampioen. En vanavond schuift trainer Koen Stijn even aan om de bijzondere moment met ons te delen. We duiken ook het festivalseizoen in, zoals gezegd. Luc en Maurice Wassing, zij komen vertellen over het festival van Stichting Veuran. En Greetje Wagenvoort en Tom Ascheman, die nemen ons mee naar een nieuwe editie van het festival in Halleheide. Dus blijf er zeker bij, het wordt een hele mooie avond. Straks, nou ja, hebben we in ieder geval eerst Koen Stijn. Frank, fijne lijst?
2: Zeker weten, zeker weten. Ik weet dat jij liefhebber bent van muziek uit de 60's, dus ik denk, waarom ook niet? Wat dacht je van de Hollies uit 1960?

0: je dat het nummer afgelopen is, dan komt er nog een hele toegift achteraan. The Best Thing I Can Do van de Living Blues Experience. And I'll rise
1: up, I'll rise like the day. Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
2: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
3: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
1: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
2: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
3: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
2: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
1: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
2: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoor MS.nl.

0: Snow Patrol met Chasing Cars. En dit nummer, dat draaien we eigenlijk wel een beetje vaker. Want het gaat dan om de actie die we ook doen voor Sam. Sam van Til, die de diagnose MS heeft gekregen vorig jaar. Op 31 mei is daar de Quintusloop. En daar lopen al haar vrienden en vriendengroep en familieleden. En die lopen allemaal mee om, zeg maar, voor het MS-fonds. Om daar, zeg maar, voor te doneren. Sam die loopt zelf ook mee. Dus we zijn heel benieuwd. We gaan zeker volgen. Heel wat anders, want we gaan over, heel sportief gaan we worden, dus namelijk ZCC 20 uit Zelhem. Die werd afgelopen zaterdag min of meer toch wel onverwachts kampioen. Het was een prachtige dag voor de club en voor trainer Koen Stijn natuurlijk, want vanavond blikken we met hem terug op een bijzonder kampioensweekend. Koen, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je bent.
1: Ja, super.
0: Weer nuchter?
1: Ja, maar zoveel heb ik ook niet gehad.
0: Volgens mij ben je ook niet zo'n drankgorgel of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je wel eens een extra biertje drinkt met, zeg maar, zo'n resultaat zoals afgelopen zaterdag. Ja,
1: de manier waarop het gegaan is richting zaterdag was ja, geweldig. Dus dan snap ik absoluut dat daar wel een extra biertje op gedronken is.
0: Ja, ja. Nou is afgelopen zaterdag, die werd uitgeroepen vooraf als de Super Saturday bij ZZC 20. Overigens is dat de voetbalvereniging uit Zelhem. De Super Saturday, en er werd heel veel aandacht besteed aan allerlei dingen. Ik bedoel, er was een groep jongens die acties hebben gedaan met, ik weet niet eens meer, je zei net de naam nog, ik weet het niet eens meer.
1: De ZZC Ultra's heet ze.
0: De Ultra's. De ultra's. En die hadden, zeg maar, vuurwerk en die hadden van alles gemaakt, trommels en er van alles erbij om wat inhoud aan zo'n wedstrijd te geven, aan zo'n dag. En het was hartstikke druk. Maar voordat het fluitsignaal, voordat die wedstrijd überhaupt begon, was er een bepaalde stand in de competitie. En jullie hadden eigenlijk zelf ook niet zo gerekend op een kampioenschap, zeg maar. Nee. Het was heel moeilijk allemaal, want in Veel werd er gespeeld en jullie moesten dan tegen de treffers. En kun je ons een beetje uitleggen hoe de situatie voor het fluitsignaal was?
1: Nee, het was in principe hadden we 3 scenario's voor ons. Wij moesten zelf spelen tegen de treffers. Wij waren toen nog nummer 2 van de competitie. De treffers was nummer 3. Die stonden 1 punt achter ons. Dus wij zouden, als we zouden verliezen, zouden we zelfs nog 3e kunnen worden.
0: Ja.
1: We wisten dat Concordia Wil aan 1 punt genoeg zou hebben om kampioen te worden. En wij stonden zelf 3 punten achter op Concordia. Wel in de

0: wetenschap dat ons doelsaldo veel beter was. Dus mocht het uiteindelijk op een gelijke puntenaantal komen, wisten wij wel dat wij sowieso op basis van het doelsaldo kampioen zouden zijn. Maar voor die wedstrijd hebben wij vooral, en vooral ik, hebben wij het vooral gehad over het scenario gewoon tweede worden. En als je tweede wordt, hoef je maar één wedstrijd in de nacompetitie te spelen. En als je derde wordt, moet je er twee spelen. Dus dat was voor ons eigenlijk het hoogst haalbaar. Omdat wij ervan uitgingen dat Concordia wel dat
1: zou
0: punt
1: winnen.
0: Ja, of in ieder geval dat punt zou gaan halen.
1: Ja, ja.
0: Zeker in de wetenschap dat ze die weken daarvoor natuurlijk de punten hadden laten liggen. En echt wel gebrand zouden zijn om dat kampioenschap binnen te halen.
1: En Concordia, die moest tegen?
0: Die moesten tegen Arnhemse Boys. En dat was toen de nummer 4 of nummer 5 van de competitie.
1: Oh, dat is ook wel een geduchte tegenstander.
0: We wisten dat het nog wel een spannende wedstrijd kon worden.
1: Okay.
0: Dus ja, dat was eigenlijk een beetje van alles voorafgaand aan de wedstrijd. En onze focus lag vooral op gewoon goed afsluiten, zelf wedstrijd winnen.
1: Ja.
0: En dan zouden we, naar ons idee aan de voorkant waarschijnlijk gewoon tweede worden. En ons gaan opmaken voor de nacompetitie.
1: Okay. Ja. Hey, Koen, even een vraag tussendoor. Want hoe bereid je zo'n team voor op zo'n toch wel hele belangrijke wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat toch wel een beetje de zenuwen door de keel gieren en zo. Ja. Of viel dat mee?
0: Nou, we hadden die week daarvoor hadden we natuurlijk tegen Concordia Wil gespeeld. Toen konden zij al eventueel kampioen worden als ze van ons hadden gewonnen. Toen speelden we uiteindelijk gelijk nadat we 2-0 achter stonden.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar zat denk ik de meeste spanning voor zowel Concordia als voor ons bij die wedstrijd. En voor de rest hebben wij eigenlijk niet zo heel veel bijzonders gedaan richting die wedstrijd van de treffers. Omdat het onze laatste thuiswedstrijd was dat we wisten dat er dus die actie was van de ultra's. Wat gewoon helemaal geweldig was. En dat we zeiden van wij moeten in ieder geval gewoon onze plicht doen en zorgen dat we 3 punten halen. En ja, dat is het maximale. En dan kunnen we alleen dan van daaruit maar hopen dat er mogelijk nog iets gebeurt.
1: Ja, want vaak als je nog weer hele aparte dingen gaat doen, dan werkt het misschien nog wel weer averechts ook, hè?
0: Ja, precies.
1: Doe maar normaal, doe maar gek.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook, als ik met hele rare dingen aan zou komen, zouden mijn spelers misschien door de week ook al gezegd hebben van trainer, wat ben je aan het doen?
1: Ja, ja.
0: Laten we maar gewoon onze eigen dingetje
1: beetje
0: doen.
1: Een nuchter team.
0: Ja, ja. Dus
1: nou mocht ik daar zijn vanuit RTV Ideaal voor een fotoreportage en zo. Nou, ik kwam de pluimerskamp op, maar ik wist niet wat ik zag, zeg. Zo vol, zo gezellig, zo. Ja. Het was echt, zeg maar, wel een beetje een kampioenswedstrijd sfeer.
0: Ja, de sfeer hing er absoluut. En we hadden natuurlijk al wat lagere senioren die al kampioen waren geworden. En het was mooi weer, dus normaal blijven die sowieso altijd wel hangen bij onze thuiswedstrijden.
1: Ja.
0: En die hadden ook nog wat te vieren, zelf al wat te vieren. Dus toen wij eigenlijk al verzamelden, hing er al een goede sfeer wat dat betreft.
1: Ja, want drie teams kampioen, hè?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja,
1: 6 en 7 nog en de eerste dan, zeg maar.
0: De dames haalden nog een promotie of nog een kans op promotie eruit.
1: Die moesten vandaag nog wel een belangrijke wedstrijd, geloof ik.
0: Dus dat viel allemaal in. Dat kwam allemaal een beetje samen op die dag. Dus voordat wij aan die wedstrijd begonnen. Ja, en dan met de sfeeractie en de rookpotten en confetti-kanonnen en wat we allemaal nog meer hebben gezien. Die toon wel gelijk gezet ook.
1: Ja. Ja. Even over de wedstrijd zelf. Uiteindelijk hebben jullie met 2 vingers in de neus gewonnen.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Daar lijkt het op.
0: Ja, nee, uiteindelijk als het 5-1 op het scorebord staat, lijkt het inderdaad zo. Maar we hadden het in het begin. Wij scoorden heel snel, 2e minuut volgens mij. Dus de dampen van de rookpotten waren nog niet opgetrokken of hij lag er al in.
1: Ja, maar mede daardoor denk ik.
0: Ja, wie zal het zeggen? Laten we het daar gewoon op houden.
1: Ja.
0: Maar daarna hadden we het wel redelijk lastig. En toen maakten we denk ik een goede 2-0. En toen was het eigenlijk wel voor. Toen zag je het al een beetje bij de tegenstander van we moeten eraan. Die moesten natuurlijk echt winnen om over ons heen te gaan. Tweede helft scoorden we. Kwartier na rust scoorden we de 3-0 en toen was het wel echt klaar.
1: Mm-hmm.
0: En toen konden wij doorwisselen, wat jongens uit de onder-19 inbrengen.
1: En niet onverdienstelijk.
0: Nee, die doen het gewoon goed en die doen altijd, zeker de tweede seizoenshelft doen ze al regelmatig bij ons mee.
1: Ja.
0: Jongens van tweede elftal, jongens van de onder-19, die hebben dan eerst hun eigen wedstrijden en die doen daarna nog bij ons mee. Dat is alleen maar super en die hebben ook gewoon kwaliteit om nog wat toe te voegen bij ons. Dus dat is
1: er zit
0: heel
1: toekomst
0: mooi
1: in.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, als je het hebt dan over zeg maar de staf en zo van jullie team. Hoe belangrijk is dat voor dit team, zeg maar? Alle functies van teambegeleider en dat soort dingen. Is het echt een hechte eenheid, afgelopen seizoen geweest?
0: Ja. Ja? Nee, dat

0: Absoluut. We hadden eigenlijk geen teammanager. En dat is opgevuld door een jongen die langdurig geblesseerd was. Dus eigenlijk gewoon een speler. En die heeft gewoon die rol van teammanager opgepakt. Samen met nog een jongen die langdurig geblesseerd is geweest. Ik heb een assistent trainer. Die is tevens ook vader van twee spelers van mij.
1: Oké.
0: En we hebben een verzorgster erbij. Die gewoon door de week en in het weekend altijd paraat staat voor die jongens. Die jongens allemaal ook heel veel langer dan ik ken. Mm-hmm. Dus die mensen eromheen. De teammanagers en de assistenten en de verzorger en de grensrechter. Die kennen die spelers al veel langer dan ik. Maar daardoor is het denk ik heel mooi. We doen heel veel samen. We rijden alle uitwedstrijden rijden we samen als begeleiding. Dus dan bespreek je heel veel dingen met elkaar. En dan groeien ook wel naar elkaar toe op die manier. En zeker nu het tweede jaar, dan weet je al een beetje wat je aan elkaar hebt.
1: Ja, het wordt ook wel gecontinueerd. De mensen blijven wel de staf zo'n beetje. Ja, het is niet zo dat je... Maar goed, nee, dan gaan we daar nog even
0: over. Nee, maar die gaan allemaal door. En zeker nu we nu naar die derde klasse gaan natuurlijk.
1: Ja,
0: is dat een mooie uitdaging. Ja,
1: ja, ja. Even voor jou persoonlijk. Wat betekent dit kampioenschap voor jou persoonlijk? Is dat nou... iets van eer naar werken of dus toch, heb ik toch wel mooi gedaan? Of uiteindelijk doe je dat met een team hoor. Maar, ja. Maar voor jou persoonlijk, wat betekent dit?
0: Kijk, ik ben zelf bij ZZC voor het eerst begonnen als hoofdtrainer. Ik ben heel wat jaren assistenttrainer geweest bij verschillende elftallen. Daar ook wel kampioenschappen op of promoties meegemaakt. Maar dat is dan toch anders, omdat je niet de eindverantwoordelijke bent.
1: Ja.
0: En nu ben je zelf eindverantwoordelijk. Vorig jaar haalden we de nacompetitie op de allerlaatste speeldag. En toen gingen we er eigenlijk al heel snel uit. Maar dat pakten we wel al op dat moment al mee in mijn eerste seizoen. Dus dat was al een hele mooie ervaring.
1: Ja.
0: Ja, en dat het dan nu zo loopt dat je in je tweede jaar bij de eerste club waar je eigenlijk op eigen benen staat kampioen mag worden. Ja, dat is wel heel bijzonder. En dan is het vooral loon naar werken, denk ik.
1: Ja. Als je nou naar het team kijkt, hè? Wat typeert dat team? Is dat inzet? Is dat technisch? Is dat gaan tot het gaatje? Laat maar even zeggen. Wat is het voor team?
0: Ik denk in de basis is het gaan tot het gaatje. En voor elkaar. Op heel veel vlakken voor elkaar. Mm-hmm. Dus ook buiten het veld. Plus een mooie mix van technisch en iets robuuster. Om het dan maar zo te noemen. En we hebben een mix van, we hadden dit seizoen een mix van jongens in de 30, maar ook jongens van eerste, tweede jaar senior. Dus een jaartje of 19, 20.
1: Ja.
0: Dus die mix is ook heel mooi. Maar ik denk dat wij vooral als team het beste gepresteerd hebben dit seizoen. Misschien niet individueel niet de beste ploeg hadden op alle posities. Maar wel als team hebben wij denk ik van de hele competitie het beste gepresteerd.
1: Dus eigenlijk kun je wel stellen dat het een teamprestatie is, dit kampioenschap.
0: Ja, en misschien nog wel iets verder dan dat. Hè? Die jongens van onder 19, jongens van tweede elftal die mee hebben gedaan.
1: Tuurlijk.
0: Dus het is niet alleen ons team geweest. Als ik kijk wat er allemaal bij is gekomen.
1: Ja.
0: Ja, dan hebben we zeker een man of 6, 7 hebben echt redelijk intensief ingezet van andere teams.
1: Ja.
0: Dus ja, dan gaat het net iets verder dan ons team alleen. En dat typeert denk ik ook een beetje de club en de samenhorigheid daar binnen.
1: We gaan zo even een plaatje draaien, maar hij had nog één vraag. Want het begin van de competitie was niet al te best, geloof ik, hè?
0: Nee,
1: is dat gewoon een kwestie van wennen? Of is dat de team moet gaan draaien? Of...
0: Ja, het is misschien ook een beetje van hoe pak je het aan? En wij hebben denk ik in de voorbereiding, inclusief de bekerwedstrijden, hebben wij heel veel gewisseld om iedereen zoveel mogelijk te kunnen laten spelen. Dus wij werkten niet echt met een vaste opstelling op dat moment.
1: Mm-hmm.
0: En dat heeft ons denk ik in de eerste drie wedstrijden, van de competitie een beetje parter gespeeld. Dat we nog niet echt op elkaar ingespeeld waren, maar dat wel iedereen fit genoeg was om te spelen.
1: Ja.
0: Ja, en uiteindelijk hebben we de tweede seizoen zelf hebben we bijna vanuit een vaste organisatie gespeeld. En hebben we maar één wedstrijd verloren in de tweede seizoen zelf. Dus dan...
1: Toen ging het een stuk beter.
0: Ja, ging het gelukkig een stuk beter. Ja.
1: Ik weet niet, Frank, heb je een mooi plaatje klaar staan?
2: Ik heb wel een toepasselijke erbij.
1: Oh, ik zag
2: een beetje
1: al,
2: voor jou oplegend.
1: Hartstikke mooi.
2: We are the champions. Ja.

0: is toch wel heel toepasselijk, Gerry.
1: Jazeker, we are the champions. Wat zijn ze geworden? Vorige week zaterdag op Super Saturday bij ZZC20. Het heren 1 team is daar kampioen geworden, maar team 6 en 7 ook, als ik het goed heb. Dus het was één grote happening op de Pluimerskamp daar in Zelhem. Groot feest. We hebben te gast in de studio Koen Stijn. Hij is de trainer van het eerste mannenteam. Zeggen ze het trouwens, mannenteam? Of is het heren 1? Oh, heren.
2: Ja.
1: Het worden nog als heren gezien. Ja. Dus.
2: Ja, we hebben het wel over senioren, dus dan hebben we het over heren.
1: Ja, ja. Want er zijn ook een damesteam, noemen ze weer vrouwen 1 of zo,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, precies.
1: Geen mannen, of mannen is heren, maar dames, vrouwen. Oké, maakt niet uit. Die zijn ook nog in de competitie bezig, begreep ik, want die konden ook nog promoveren. We zijn met Koen aan het praten over het afgelopen seizoen, over het kampioenschap en eigenlijk ook over de komende periode. Want Koen, wat zijn je plannen? Je bijgetekend, hè, bij ZZC20.
2: Klopt, inderdaad.
1: Dus komend seizoen in ieder geval nog. Is dat voor 1 seizoen of meerdere seizoenen?
2: Je tekent iedere keer voor een seizoen bij. Of in ieder geval, dat is de afspraak die wij hebben. Dat we voor een jaar bijtekenen. En dan evalueer je eigenlijk al in oktober, november, december. Is het vaak al wel dat je weet hoe je eraan toe bent voor het seizoen erop.
1: Ja. En is het ook van belang, speelt daar zeg maar de prestaties ook in mee voor ZZC20? Want wat is het doel van ZZC20? Zeg maar met de hoogste teams, met de belangrijkste teams?
2: Ik denk voor het eerste elftal dat we minimaal een stabiele derde klasse willen zijn.
1: Oké, dat gaat nu lukken, zo weet je. Althans. Ja,
2: om het stabiel te maken heeft het denk ik nog wel 1 of 2 jaar nodig natuurlijk. We krijgen veel jonge jongens erbij, dus dat zal echt voor hun ook nog wel even schakelen zijn. Zeker op een niveautje hoger. Maar ik denk dat we stabiele derde klasse willen zijn met uiteindelijk misschien wel eens een keer een uitstapje naar die tweede klasse toe. Als je het echt qua kwaliteiten en qua leeftijd het een beetje op elkaar hebt afgestemd. Dat je dan nog eens een keer verder kijkt dan alleen die derde klasse.
1: Ja. En zit er ook een stukje beleid bij ZZC20? Als je het hebt over technisch beleid, laat ik zo maar even noemen.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel het overleg met de voorzitter van de TC, Technische Commissie. En daar hebben we natuurlijk wel een bepaalde doelstelling die we uitspreken. Mm-hmm. En voordat ik kwam, dus 2 jaar geleden, was dat natuurlijk wel eigenlijk zo snel mogelijk promoveren uit de 4e klasse. Met en naar mogelijkheden presteren is natuurlijk

0: een mooi woord.
1: Maar, ja, precies.
0: Ja, in principe was het doel wel altijd om zo snel mogelijk naar die derde klasse te gaan. Zeker met in het achterhoofd wat er voor talent aan zat te komen vanuit de jeugd.
2: Ja. Maar uiteindelijk zat CCC daar ook. De eerste mannen die zat in die derde klas, hè?
0: Klopt.
2: 2 of 3 jaar geleden of zo.
0: Ja, voordat ik kwam, degradeerden ze via de na-competitie vanuit die derde klasse.
2: Ja, nou, succesvolle trainer wat dat betreft. Qua prestatie toch?
0: Ja, op dit moment.
2: Ja, maar goed, je bent een beetje inhoudend, maar dat mag er wel gezegd worden.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik vind wel een prestatie waar je neerzet. En uiteindelijk met meer mensen, met team en technische staf en noem maar op.
0: Zijn we ook hartstikke trots op, hoor.
2: Ja, zeker. Nou, en terecht, denk ik. En terecht. Hey, nou is er een discussie gaande. Zelfs, volgens mij, rechtszaak of zo. KNVB tegen, zeg maar, de afdeling teams. Of, ik weet niet, kun jij beter uitleggen als ik. Maar in ieder geval over zaterdag-zondag voetbal, hè?
0: Ja.
2: Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat,
0: weekendvoetbal.
2: Ja.
0: En dan is het zo dat er vanaf bepaalde klassen, en dat gebeurt nu al in de eerste klasse. En in de tweede klasse volgens mij ook. In de eerste klasse gebeurt het al. Dat zaterdag en zondag teams in één competitie bij elkaar komen. En dan wordt er dus afwisselend gespeeld op zaterdag of op zondag. Dat ligt dan een beetje aan het thuisspelende team. En daar zijn ze dus nu vanuit de KNVB zijn er plannen om ook de tweede en de derde klasse onderdeel te laten maken van dat weekendvoetbal.
2: Oké, want de KNVB die wil dat eigenlijk, die wil dat doorzetten.
0: Ja, die hadden dat eigenlijk al volgens mij aan de voorkant van dit seizoen al aangekondigd dat het komend seizoen ingezet zou gaan worden. En nu zijn er volgens mij een aantal, vooral zondagverenigingen die zich hebben verenigd in een soort van collectief. Wat een zaak heeft aangespannen tegen de KNVB om dat weekendvoetbal niet in de tweede en de derde klasse door te voeren. En daar is volgens mij in juni uiteindelijk uitspraak van het kort geding wat loopt.
2: Oké, hoe zit CCC daarin? Of hoe zit jij daarin? Is dat een optie? Want
0: een mooie optie. Het idee daarachter is ook dat je kortere afstanden hebt en dat je dus meer regio gebonden competities krijgt. Dus meer teams tegen elkaar uit verschillende dorpen. Voor ZZC zou het betekenen dat we waarschijnlijk richting Vorden, Ruurlo, Hengelo, als we in een weekendcompetitie komen, dat zijn nu nog allemaal clubs die op zondag spelen.
2: Mm-hmm.
0: Die zouden dan bij ons in de competitie kunnen komen. Dus dan zijn en de afstanden korter en krijg je ook die onderlinge derbies. Dat zou voor ons alleen maar heel mooi zijn.
2: Ja. Voor de club zelf, maar ik denk voor de regio ook.
0: Absoluut.
2: Want je krijgt natuurlijk hartstikke mooie derbies. Ja. En, ik zie het al, Pax tegen ZZC 20. Dus dat is echt zo'n streekderby.
0: Precies. Ja.
2: Ja. Dus, maar dat gaat, nou ja, eens even afwachten dus wat je zegt. Als je nou kijkt naar het nieuwe seizoen, nog even een korte vooruitblik. Je zei net al van, ja, 1 augustus gaan we weer beginnen. Mm-hmm. Je speelt nog even voor de Achterhoek Cup, hè?
0: Klopt, komende donderdagavond.
2: Donderdagavond.
0: Ja.
2: Wat moet je trouwens tegen?
0: We spelen tegen AZSV, vierde divisionist.
2: Uit Aalten, hè?
0: Uit Aalten,
2: ja.
0: We spelen om 8:00 bij Fiat in Doetinchem, dus kleine oproep misschien voor mensen die willen komen kijken.
2: Dat mag. Nou, je mag er een grote oproep voor maken. Nee, maar dat is natuurlijk wel een leuke wedstrijd, denk ik. Maar goed, hoewel. Ja, ik weet niet, schat je kansen nog een beetje in? Of vierde klas?
0: Ja, vierde klas tegen vierde divisie zou normaal iedereen...
2: Ja, bedoel ik vierde.
0: Ja, vierde divisie, vierde klas. Wij zijn vierde klas, zij zijn vierde divisie.
2: Ja.
0: Daar zal op voorhand iedereen van zeggen dat moet de vierde divisie eigenlijk met 2 vingers in de neus winnen.
2: Ja.
0: Maar ja, wij vliegen hem aan als laatste wedstrijd van het seizoen als kampioen. Dus wij hebben eigenlijk niks te verliezen. Dus
2: ben je compleet?
0: Een jongen kreeg ik volgens mij vandaag bericht van dat hij op vakantie is. Die zit al in Italië.
2: Nou ja, zeg.
0: Ja.
2: Wat vind je nou belangrijk?
0: Ja, precies.
2: Wat leg je prioriteit?
0: Nou, het kampioensfeest heeft hij meegemaakt. Dus dat hij daarna dacht, ik ga het eens even lekker rustig aan.
2: Het is ook maar een geintje. Ja. Ik bedoel, het is ook geen professioneel voetbal.
0: Nee, absoluut.
2: Hoewel. even kijken, even naar het nieuwe seizoen. Want we hadden net al even tijdens het plaatje van... ze krijgen allemaal opdrachten mee om tijdens hun vakantie lekker de conditie op peil te houden. En hard te gaan lopen en dat soort dingen. Maar dat is niet zo, hè?
0: Nee. Niet vanuit mij uit krijgen ze die opdrachten niet.
2: Nee, maar 1 augustus ga je beginnen en dan ga je weer rustig opbouwen.
0: Precies.
2: Tot eind september, want dan begint de competitie. Of in ieder geval beker begint iets eerder.
0: Ja, beker begint volgens mij eerste weekend van september.
2: Maar dan moet je er ook wel klaar voor zijn. Althans, zover mogelijk.
0: Ja, denk dan ik moet je wel... op een gegeven moment moet je dan wel...

0: een hele wedstrijd kunnen spelen. En dan heb je nog 3 bekerwedstrijden om het helemaal te perfectioneren om uiteindelijk eind september, begin van de competitie te staan.
1: Ja, hey, je persoonlijke ambitie, want ja, je bent kampioen geworden, je hebt wel voor een jaar getekend. Maar heb je zelf als trainer nog ambitie om, noem maar wat, nog wat hoger op? Of alleen maar met ZZC 20 wat hoger op? Of misschien wel een keer een andere club of zo?
0: Nou ja, als je het, als
1: je hoeft niet te zeggen
0: voor nu, nee, als je het voor nu zou zeggen, wil je natuurlijk het liefste met ZZC zeker volgend jaar gewoon minimaal in die derde klasse blijven. Hè, dat je veilig speelt. En stiekem hoop je natuurlijk altijd op iets meer.
1: Ja.
0: En dat is voor het komende seizoen al een doel op zich. En op de lange termijn zou je uiteindelijk natuurlijk wel zelf een keer in die tweede of in die eerste klasse uit willen komen.
1: Ja. Nou, is er wel het talent achter wat er nu achter zit, zeg maar. Mm-hmm. En ook al doorstroomt en zo. Dus dat is denk ik voor een trainer ook al belangrijk. Dat je ergens aan kunt werken, denk ik. Dat geldt voor jou natuurlijk ook.
0: Ja, absoluut. Ja. En daar kijk je ook wel een beetje naar, denk ik, aan de voorkant al. Als je je gaat solliciteren bij een club. Je gaat een beetje oriënteren op van, hey, hoe zit het niveau wat er aankomt. En wat voor mogelijkheden heeft de club.
1: Ja.
0: En hoe groot is die club. Dus ZZC is denk ik in de regio een van de grootste verenigingen.
1: Ja.
0: Dus dat geeft alleen op aantallen geeft dat al mogelijkheden.
1: Mm-hmm.
0: En als je dan hoort en ziet dat een onder 19 team zeker dit seizoen heel veel kwaliteiten heeft. Ja, dan is dat natuurlijk mooi dat je daar volgend jaar een speler of 5-6 al kan verwelkomen in die selectie. Ja, en dat we die dit seizoen al hebben kunnen inpassen. Ja, dat is alleen maar heel erg mooi.
1: Ja, onder 19 speelt ook divisie, geloof ik, of zo. Hè?
0: Ja, divisie, die zijn gepromoveerd naar divisie 6.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Hey, en daaronder, qua zeg maar opbouw binnen de vereniging, ook wel echt aandacht voor de jeugd en zo, voor de opbouw technisch gezien.
0: Ja, vanuit mij beperkt het me tot de onder 17 heb ik nog wel eens wat van gezien.
1: Oké, okay, ja.
0: En veel verder dan dat kijk ik nog niet. Want dat is natuurlijk een jaar of 5-6 voordat die zich überhaupt officieel aandienen bij het eerste elftal. Kijk, en als er nou echt exceptionele talenten zijn, dan hoor je dat uiteindelijk wel. En dan ga je daar nog eens een keer bewuster naar kijken. Maar in de basis is onder 17, onder 19 denk ik het verste wat ik als eerste elftal trainer naar kijk.
1: Ja, ja. Het is dus niet zo dat jij als zeg maar hoofdtrainer het hele technische beleid bepaalt of zo.
0: Nee.
1: Denk ik.
0: Ja, dat zou denk ik niet goed zijn als de hoofdtrainer het bepaalt. Uiteindelijk moet de club de lijn inzetten. En de hoofdtrainer die heeft daar misschien wel zijn ideeën over. En die vult nog eens een keer wat aan. Maar uiteindelijk moet de rode draad door de vereniging neergelegd worden.
1: Min of meer een laatste vraag, Koen. Trouwens, één laatste vraag. Wat was je eigen voetbalcarrière? Hoe is dat verlopen?
0: Ik ben volgens mij gestopt op mijn... Ik ben nu 38. Ik ben ongeveer op mijn 33ste gestopt.
1: Oh, nog niet eens lang geleden.
0: Ja, maar niet in selectie.
1: Okay.
0: Dus uiteindelijk was ik volgens mij 27 en toen stopte ik bij het tweede elftal bij Warnsveldse Boys, waar ik vandaan kom.
1: Ja.
0: Dus toen was het eigenlijk al wel duidelijk dat er, en dat was denk ik al heel vroeg duidelijk, dat ik niet
1: het supertalent was.
0: Maar
1: dat maakt ook niet uit.
0: Nee,
1: ieder zijn kwaliteit. Ja. Hè? Dus wat dat betreft. En dan wel de laatste vraag zo'n beetje van waar kijk je het meest naar uit, het nieuwe seizoen?
0: Überhaupt het spelen in de derde klasse. En ik hoop dat in het weekendvoetbal is. Dat we met alle mooie derbies voor volgend jaar mogen gaan spelen.
1: Mm-hmm.
0: En verder voor ons team denk ik het inpassen van talentvolle jeugd. En daar met elkaar toewerken naar die derde klasse. En daar ons presenteren als nieuwkomer.
1: Je gaat lekker even op vakantie. Maar je hebt ook wel weer heel veel zin aan het nieuwe seizoen, denk ik, of niet?
0: Ja, dat is altijd een beetje. Hè? Dus op een gegeven moment hik je een beetje tegen het einde aan.
1: En
0: dan heb je echt even die anderhalve maand heb je even nodig. In ieder geval heb ik altijd wel. En dan halverwege juli dan komen die competitieindelingen. En dan bouwt het zich langzaam op weer naar...
1: Dan begint het allemaal weer te spelen.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, dankjewel dat je er was. Vond het hartstikke leuk.
0: Ja, ik ook. Super.
1: Ja, we wensen je in ieder geval, even denken, donderdagavond was het, hè, geloof ik.
0: Ja, klopt.
1: Nog heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Hele fijne vakantie. En als je het goed vindt, houden we zeker contact. Ook het nieuwe seizoen weer. Nou, af en toe eens even horen hoe het daar gaat.
0: Altijd welkom.
1: Koen Stijn, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews.

En daarvoor hoorde je Eddie Money, Baby Hold On. Dit is Carlos Santana, die altijd de hulp van anderen inroept voor de zang. Ditmaal Jack Kroeger, Into the Night.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties.

0: In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld met maar één aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Dit programma wordt u aangeboden door... Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: Met Festival. Seizoen is begonnen en een van de meest van de mooie initiatieven, moet ik zeggen, in onze regio is het festival van Stichting Veuran. Welke op zaterdag 13 juni plaatsvindt aan de Velswijkweg 2. En dat is een beetje in het buitengebied van Zelhem. Daar gaan we zo nog wel wat meer over vertellen. Maar vanavond zijn Luc Wassing en zijn moeder Maurice Wassing te gast. En samen zijn ze betrokken bij de organisatie van, van dit bijzondere festival. Ze vertellen wat bezoekers dit jaar kunnen verwachten en wat er allemaal te doen is. Goedenavond, Luc. En
1: goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zo is het. Maurice wou ik zeggen, maar goed. Ja, goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. Doe even de microfoon heel iets. Ja, zo naar je toe. Ik begin even bij jou, Maurice. We kennen elkaar een beetje zo her en der van. En nou zit je met je zoon hier.
1: Ja.
0: Vertel, hoe komt dat?
1: Nou, het idee was dat we hier naartoe gingen om een beetje reclame te maken voor het festival van Luc. En de Stichting Veuran bestaat uit 3 personen. En het bleek heel lastig om van die 3 er 2 tegelijk deze kant uit te krijgen. Dus toen zei ik tegen Luc, ik kan ook met je meegaan. Ik ken Gerry ook een beetje, dus nou ja.
2: Precies, en tot nu toe ben je mijn grootste promotor. Dus dat...
1: Ja. Ik ben okay. Wel een van de meest actieve van het promotieteam, zeg maar.
0: Maar toch leuk, of niet, om te doen?
1: Zeker.
0: En zeker als je zoon zeg maar, daar mee bezig is, dan lijkt me daar best wel...
1: En het festival is bij mijn vriendin. En dat is tevens de moeder van goede vrienden van Luc. Dus zo loopt het lijntje een beetje
0: door
1: elkaar heen, zeg maar.
0: Ja. Nou, even naar Luc. Luc, ook leuk dat je er bent.
2: Zeker.
0: Als een van de organisatoren van dit festival. Kun je een beetje iets over de historie vertellen? Van, ik bedoel, hoe lang zijn jullie bezig? Want dit jaar is voor het eerst dat echt een stichting is. Hè?
2: Dat klopt, ja.
0: Wanneer is dit initiatief begonnen?
2: Nou, dat gaat voor mij al wel langer terug. Ik heb zelf meerdere interesses. Ik vind het leuk om filmpjes, video's te maken. En ik hou van muziek en een stukje techniek. En ik heb eigenlijk al langer gezocht naar een project waar het allemaal samenkomt. En op een gegeven moment zat ik dus bij Nettie aan de Velswijkweg aan tafel. En toen kwam te sprake dat ze daar vroeger Gusrock organiseerden.
0: Mm-hmm.
2: Dus Nettie was al bekend met een festivalvorm. En toen viel het kwartje bij mij ineens. Ik dacht, nou, dan gaan we dus dat alles wat ik wil doen. Dus live muziek, een gezellig sfeertje. Mooi in de natuur, mooi in de Achterhoek. Met lokaal en regionaal talent. Mm-hmm. Het liefst ook beginnend. Dat gaan we allemaal samenvoegen. Dus we gaan een podium bieden. En zo is dat een beetje begonnen toen. Dus we hebben vorig jaar mei voor het eerst georganiseerd.
0: Ja.
2: Heel veel positieve reacties opgehaald.
0: Of vorig jaar mei was de eerste editie, zeg maar.
2: Dat klopt. Dat was meer een probeersel.
0: Maar dat was nog een amateur editie, zeg maar.
2: zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Zeker.
0: Het is nu al iets wat professioneler geworden. Even als je het hebt over locatie. Want het is in het buitengebied ergens, hè? De Velswijkweg.
2: Zeker,
0: en,
2: ja.
0: En wat is dat voor locatie? Is dat een bestaande... Nou ja, vertel.
2: Nou, het is eigenlijk gewoon een stukje privéterrein. Maar het is eigenlijk gewoon een hele grote voortuin. Ik kan het niet anders zeggen dan dat. Omringd door mooie groenrijk bos, bomen. En eigenlijk een perfecte locatie voor een evenement als dit.
0: Ja.

0: Zei je net al van een beetje zeg maar de doelstelling van het festival, lokaal talent, dat soort dingen. Beginnend talent of ervaring?
1: Kijk, er moet wel ambitie zijn bij de artiesten en de mensen die op komen treden. Maar het idee is eigenlijk dat we dus beginnend talent een podium bieden. En dat we dat optreden, wordt ook een videoregistratie van gemaakt. En die videoregistratie kan de artiest of de band kunnen die dan weer inzetten voor hun eigen promotiedoeleinden.
0: Ja. Dus ze ontvangen ook geen gage of zo?
1: Dat wel, zeker.
0: Misschien iets in natura van, krijgt een geweldige reportage. Dus daar kun je voor spelen.
1: Maar vinden VRP wel belangrijk.
0: Ja. Hey, en als je het hebt over de line-up, hè, van hoe heb je die samengesteld? Ik bedoel, is dat kennis, ervaring wat je hebt? Je loopt zelf de festivals en de optreden van bandjes af. Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk meer dan de helft via is geregeld. Dus er zit iemand in het bestuur, Florien, die vanavond helaas niet bij kon zijn. Die heeft weer een collega en die speelt weer in een bandje genaamd Uncentered. Die komen uit Zutphen. Dus die heeft Florien benaderd en die wilde graag komen spelen. Dan heb je nog Van Vessie, daar speelt Rodi, een goede vriend van mij, weer in.
0: Ja.
1: Curl Hammonds 5. Daar speelt de geluidsman van het festival ook weer in.
0: Oh, okay. Dus,
1: en dan heb je nog Judas Loog, dat is een goede vriend van mij van de middelbare school. Dus dat komt nu allemaal samen op deze manier.
0: We gaan over de inhoud van de bandje nog even hebben. Gaan we zo nog even over hebben. Van wat spelen ze dan en zo. Want daar komen we zo nog even op terug. Wat ik wel nog belangrijk vind is om even te weten iets van jouw achtergrond. Want je zegt van ja, ik ben geïnteresseerd in video, dat soort dingen, audio dingetjes, van alles wat. Hè? Geluid en videotechniek en zo. Hoe kom je daar zo? Zit dat in je genen? Heb je dat van je moeder of zo? Of,
1: nou, ik denk niet van mijn moeder, die schudt nu mijn hoofd. Maar nee, dit is... van jongs af aan al. En op de middelbare school heb ik altijd met de techniek, met muziekvoorstellingen geholpen. En toen dacht ik van ja, ik wil hier wel verder mee.
0: Ja.
1: En vanaf daar opleiding gevolgd. En uiteindelijk ben ik nu cameraman bij de televisie in Hilversum.
0: Dat doe je nu?
1: Ja, precies.
0: Oh, wat leuk.
1: Vanochtend was ik nog in Hilversum bezig. Nu zit ik hier. Dus
0: Ja, wat mooi. Wat variaties.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke leuk. Ja. Hey, en wat doe je dan? Als we dan toch bezig zijn, dan wil ik dat ook even weten. Wat neem je? Wat doe je dan als cameraman? Programma's opnemen?
1: Vooral de praatprogramma's en de spelshowprogramma's. Maar de passie van mij en die van collega's ook. Wij vinden het toch wel het meest leuk om muziek vast te leggen.
0: Oké.
1: Want daar kun je alle regels, laat maar zeggen, kun je laten varen en er wat moois van maken. Dus ook daarom een reden van ja, dan moeten we dat zelf maar gaan organiseren.
0: Ja, nou is het organiseren van een festival iets anders dan achter een camera staan, denk ik.
1: Dat klopt, er komt iets meer bij kijken. Zeker.
0: Ja, qua logistiek en zo, dat soort dingen. Want jullie doen eigenlijk dit met z'n drieën?
1: Ja, we hebben de stichting. We hebben vorig jaar gezegd van ja, heel veel positieve reacties. We gaan ermee doorpakken. Maar dan gaan we het wel serieus doen. En alles netjes volgens de regels. Dus we hebben begin dit jaar een stichting opgericht.
0: Mm-hmm.
1: En de bestuur bestaat dan uit 3 personen inderdaad. Paul, Florien en ik dan. En daaromheen gaan we dan nog een hele groep vrijwilligers hebben erbij nodig. Want met z'n drieën kun je alsnog geen festival.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Met alle dingen die gedaan moeten worden. En want als je het dan over vrijwilligers hebt, hoe kom je daar dan aan? Is dat kennissen, familie, je moeder die helpt en dat soort dingen?
1: Nou, sowieso mijn moeder inderdaad. Dus ik heb twee vrijwilligers via mijn moeders netwerk kunnen binnenhalen.
0: Ja, want jullie doen alles zelf? De horeca en dat soort dingen? Of heb je ook wel dingen uitbesteed of zo?
1: Of moet ik even goed nadenken, maar...
2: Het enige wat we
1: uitbesteden is inderdaad...
2: De ijswagen.
1: Die wordt door Arjan van Old East gedaan.
0: Ja. Je moet even in de microfoon praten, anders wordt het een beetje lastig.
2: De ijswagen van Arjan is volgens mij het enige wat je hebt uitbesteed. En
0: van
2: is
0: Arjan Bjernsen?
2: Ja.
0: Oh,
2: de
0: die
2: rest
0: komt
2: is allemaal in eigen... Ja,
0: ja die zal er ook eens niet zijn. Nou, Arjan, geweldig. Ja, hartstikke mooi.
1: We gaan uit van mooi weer, dus hij moet er gewoon bij zijn.
0: Ja. Nee, maar als je Arjan uitnodigt, dan heb je mooi weer.
1: Nee, precies.
0: Ja, wat dat betreft. Even kijken, want we waren even met bestuur bezig. Ik was even op jullie website ook even aan bladeren.
2: Pak daar even zeggen. Jij vroeg net naar de vrijwilligers, maar...
0: Er
2: zijn gewoon heel veel mensen die vroeger al bij Gerustrock zeg maar betrokken waren. En ook bijvoorbeeld de buurt van de Velswijkweg. Ja. Die kwamen vroeger al bij Gerustrock. En op het moment dat Luc dus aangaf van ik wil eigenlijk zo'n festival organiseren, was en Nettie meteen enthousiast. En de buurt ook. Dus ja, de buren die hebben geholpen met de tent neerzetten. Nou ja, Ron staat, mijn man staat bijvoorbeeld bij parkeerbeheer. En de andere buurman die is ook, die helpt met spullen klaarzetten. Vrienden van Luc die helpen met de aankleding van het terrein. Dus het is echt een...
1: Maar dat merk ik ook inderdaad. Iedereen is enthousiast en gewillig om te helpen. En iedereen ziet het als een mooi project.
0: Maar het is dan ook een beetje een familiesfeerachtig gebeuren, dat is denk zeker. Ik.
1: Hè? En het wordt bijna een beetje cliché, maar dit is... bijna de definitie van nobelschap voor mij aan het worden.
0: Ja, wel goed dat je dat zegt. Ja, zeker. En als je het hebt over zeg maar doelgroep, wat voor doelgroep is dat? Is dat van jong tot oud? Of is dat, of steven je toch een bepaalde doelgroep af?
1: Kijk, omdat wij voor dit festival zeggen dat we eigenlijk sowieso beginnend talent een podium willen bieden, maar dat kan van alles zijn. Dus ja, we richten ons niet specifiek op een doelgroep. Maar we proberen het programma zo ook in te delen dat er eigenlijk voor iedereen wel wat tussen zit. Dus dat hebben we nu best wel goed
0: voor elkaar.
1: Voor elkaar zou ik zeggen.
0: Daar gaan we het zo over hebben, over de line-up. Nog iets meer, want je noemde ze net eigenlijk al wel een beetje. Maar ik wou nog even het bestuur noemen. Want daar zit dus Florien Salming in, die secretaris.
1: Precies.
0: Luc Wassing, daar ben jij. Je bent de baas van het gebeuren, de voorzitter.
1: De baas zou ik nooit zeggen. We doen het allemaal samen en
0: dat snap ik,
1: iedereen
0: hoor.
1: Is gelijk.
0: Dat is ook maar een min of meer een grapje. Maar, en Paul van Eck is de penningmeester.
1: Dat klopt.
0: Dat is een belangrijk persoon, want je moet natuurlijk financiën wel fatsoenlijk beheren en zo. Dus in die zin, een drie manschap is het ook nog zelfs. Dus, maar dat gaat goed, want jullie zijn al positief bij elkaar.
1: Ja, zeker. Ik denk dat we, zoals ik zei, volgens mij eind vorig jaar, begin dit jaar hebben we dus de stichting officieel in het leven geroepen.
0: Ja.
2: Ja, eigenlijk na het festival vorig jaar, want Paul van Eck is dus mijn zwager.
0: Oké.
2: Hij was vorig jaar ook op het festival met mijn zus en nog een aantal van hun kinderen. En vorig jaar heeft Luc het, zeg maar, min of meer op eigen initiatief is het begonnen. En hij had toen ook wel zoiets van, ik heb een aantal mensen extra nodig.
0: Ja.
2: Omdat als we hiermee door willen gaan. Dus, en Paul was eigenlijk wel meteen ook enthousiast. Die zei, hier wil ik wel een bijdrage aan leveren. Dus,
0: nou, leuk toch?
1: En dat is me goed ook, want van financiën heb ik nul verstand. Dus
0: dat, en dan moet je vooral zo houden.
1: Ja, zeker.
0: Iedereen zijn kwaliteiten, toch?
1: Precies.
0: Ja, we gaan even een plaatje tussendoor draaien. Kun je thuis even een kopje koffie halen. Zo. Maar loop niet te ver weg, want we zijn zo weer terug.

0: Ja, ze staan op het festival Fan Fessie.
1: Op het festival Veran, want daar hebben we het namelijk over. Luc en Maurice Wassing, ze zijn te gast hier. En Maurice is dan weer de moeder van Luc. Dus even voor alle duidelijkheid, mocht je het begin gemist hebben, dan weet je dat ook. Dus eigenlijk min of meer de familie Wassing zit hier aan tafel. Gezellig dat jullie er zijn.
2: Ja.
1: We hebben het over het Veran Festival, wat op 13 juni aanstaande plaatsvindt. Jullie hebben een slogan, Luc, en dat is voor talent uit de Achterhoek. Dat is een beetje een slogan wat jullie
3: hanteren.
1: Precies,
3: dat klopt. Ja.
1: En daar zeg maar, hebben jullie ook de line-up op geselecteerd.
3: Ja, zeker.
1: Min of meer, hè? Want daar gaan we het even over hebben, de line-up. Zeg maar, iets meer informatie voor de mensen thuis. Want het is een mooie line-up. Dus vertel eens even iets van, wat kunnen de mensen verwachten?
3: Nou, we willen sowieso met één podium binnen 4 en 12 uur... toch zoveel mogelijk plek bieden aan artiesten.
1: Ja.
3: Dus wat we nu hebben gedaan, hebben we het in principe komen er drie genres voorbij de avond. En dat is, we beginnen met country. Met Arjen Kleingeld, denk je misschien bekend van sommigen bekend bij de bankdirecteuren.
1: Zeker.
3: En daarna trappen we af met de Colonel Hammond's Five. En die spelen vooral de wat oudere country. Dat is wel leuk. Ik ben een paar keer bij een optreden van hun geweest. Die hebben een heel vaste doelgroep. Vaste groep mensen die er standaard op afkomt.
1: Ja, mooi is dat, hè?
3: Ja, zeker. En die komen dan allemaal komen ze line dansen.
1: Line
3: dat is wel heel leuk om te zien.
1: Dus ja,
3: dat gaan we ook regelen voor 13 juni. Komt een mooie vlondervloer te liggen. Zodat de mensen die willen en de mensen die het misschien willen proberen de kans krijgen om dat te doen.
1: In ieder geval cowboy hoed en de boots aan, natuurlijk.
3: Precies.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
3: En daarna komt er weer een. We proberen het ook eens af te wisselen tussen een bandje en dan een solo-artiest of een duo. Dus daarna komen Carlijn en Kaya. Want die spelen ook country, maar wat meer de modernere muziek.
1: Dat is een duo en die is zeg maar semi-akoestisch.
3: Ja, begeleid op een gitaar inderdaad, met hele mooie samenzang.
1: Oké. Okay. Eigen nummers of bestaand repertoire?
3: 50-50 volgens mij.
1: Oké. Okay.
3: Dus deels eigen nummer en deels bestaand repertoire.
1: Oké, dan indie rock?
3: Precies, dan komt
1: Fan Fessie?
3: Fan Fessie, waarvan jullie nu net het nummer hebben gehoord inderdaad. En daar speelt een goede vriend van mij in. Toevallig staan ze vandaag op Achterland te spelen.
1: Hoor daar, oké.
3: En over een paar weken inderdaad in de Velswijk.
1: Ja, op 13 juni.
3: Precies.
1: Dan gaan we naar alternatieve rock.
3: Ja, zeker.
1: Dat is heftig.
3: Dus naarmate het later wordt op de avond gaan we wat meer richting het ruige die kant op. Dus dan komen we uit bij Incented.
1: En wat is dat voor een band? Ja, in ieder geval alternatieve rock. Maar waar komen zij vandaan bijvoorbeeld?
3: Ja, die komen voornamelijk uit Arnhem en Zutphen.
1: Oké.
3: En die spelen, ja, hoe zou ik het zeggen? Eigenlijk wel wat meer richting druigen, wat mooie gitaarriffjes.
1: Maar eigen repertoire? Of?
3: Ja, eigen repertoire.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Dat is vaak wel belangrijk om even te weten, zeg maar, of je een. In ieder geval een band hebt met eigen nummers of met covers. Of, nou ja. Maakt ook niet zoveel uit. Dan gaan we Judas Loog.
3: Ja, Judas Loog. Dat is misschien wel een beetje het buitenbeentje op dit festival. Waar we het normaal gesproken dan hebben over de country en de rock, gaat dit meer richting het hip-hop. Judas Loog, Martijn, een goede vriend van mij, die woont opgegroeid hier in Zelhem. Die maakt zijn eigen teksten met eigen productie, eigen hip-hop muziek. En ik ben een paar keer bij zijn optredens aanwezig mogen zijn, maar die sfeer, die energie die dan in die zaaltjes hangt, dat is wel.
1: Het is een groot feest.
3: Bijzonder om mee te maken. Zeker.
1: Ja, nou hartstikke leuk.
3: Hele rake teksten, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en dan als laatste heb je toch een coverband nog geprogrammeerd,
3: ja,
1: maar
3: zeker.
1: Dan in de rocksfeer.
3: Ik vind dat je op zo'n dag moet je wel leuk afsluiten.
1: En dat met meezingers.

0: Met meezingen is precies.
1: Ja, leuk man.
0: Want we willen dus ook waar mogelijk eigen werk promoten. Maar dat is voor de bezoeker qua teksten misschien een beetje lastig meezingen inderdaad.
1: Ja.
0: Dus verwacht van Fuzz, de afsluiter. De klassieke rock.
1: Wat je tegenwoordig wel al veel festivals ook zien, zijn die zogenaamde tribute bands. Hè? Wat nogal zeg maar in de picture is. Hè? Die vaak nog beter zijn dan de originele bands. Maar,
0: ja, zeker als
1: maar
0: de originele bands op leeftijd zijn.
1: Heb je niet over nagedacht om dat zeg maar, te programmeren?
0: Nou, ik zeg nooit nooit.
1: Nee, volgend jaar.
0: Maar we vinden juist de afwisseling vinden we wel leuk inderdaad.
1: Ja, nee, maar goed.
0: Dus om nou specifiek aan één, en ik denk, moet ik eerlijk zeggen, er zijn genoeg evenementen echt gericht op specifieke cover acts van bepaalde artiesten.
1: Ja, zeker, zeker. Dus oké, dat is de line-up. Even Maurice, wat vind je hiervan dat dit allemaal gebeurt en hoe sta jij daarin?
2: Ik ben wel een trotse moeder dat hij dit initiatief heeft genomen. Want ja. Het idee had hij al een paar jaar. Nou ja, vorig jaar kwam het allemaal samen. En eigenlijk is het zo enthousiast door iedereen ontvangen dat we zeiden van dat Luc ook meteen zei, ik wil hiermee door. En Nettie was net zo enthousiast. Dus ja, eigenlijk iedereen die er vorig jaar was, die zei van we gaan voor een tweede editie. Dus,
1: het is wel leuk dat ze zo bezig zijn,
2: En het bandje wat Luc gaf net al aan van de Fuzz is de afsluiter. Nou, die zijn vorig jaar ook geweest. En dat sloeg ook echt wel aan. Dus,
1: ja. Ik denk, Luc, dat het ook belangrijk is voor de regio, namelijk dit soort evenementen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Er zijn ook wel veel festivalletjes zo langzamerhand in de regio. Maar dit is er denk ik ook een. En zeker met uitgangspunt wat je hebt voor talenten in de Achterhoek is dat denk ik wel ook heel van belang. Ja, nou maakte jij net nog even een opmerking van misschien kunnen luisteraars iets laten winnen. Van,
0: ja, dat is heel, heel last minute bedacht, maar het lijkt mij wel leuk om twee kaarten weg te geven.
1: Kijk,
0: en de opdracht is eigenlijk een beetje een quizvraag. De opdracht is heel simpel.
1: Ja.
0: Er zijn zeven optredens op Furan 2026. En de vraag is aan de luisteraars, hoeveel artiesten dat totaal zijn?
1: Nou, die moet ik nog een keer herhalen. Dus je kunt kaarten winnen,
0: Je kunt twee kaarten winnen.
1: En je moet zeg maar doorgeven hoeveel artiesten er op het podium staan. Of zeker niet helemaal goed.
0: In totaal.
1: Ja, totaal bedoel ik.
0: Precies.
1: Ja. Oké. Okay, nou,
0: dat je is kunt allemaal te vinden. Dus even zoeken, maar het is te vinden.
1: Ja, oké. Okay. Mag ik een hint geven? Website of zo? Of,
0: Bijvoorbeeld,
1: want de website hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Dat is www.veuran.nl. En dan kom je in ieder geval op hun website terecht. En daar staat allerlei informatie. En als je nou antwoord hebt op de vraag, kunnen ze het nog op een andere manier doorgeven? Of kunnen ze ons bellen gewoon?
0: Laten we gewoon bellen.
1: We laten ze bellen. Dan laten we je bellen op, ik moet even kijken, 0314-377-970. 0314-377-970. En als je het goede antwoord weet, dan mag je ons gewoon bellen. En dan win je daar twee kaarten mee. Dat is hartstikke geweldig. Dat gezegd hebben wij nog iets vergeten, Luc? Wil je nog iets kwijt? Want je kunt tickets bestellen natuurlijk, maar ook via de website, hè?
0: Tickets zijn maar een tientje. Dus, ik wil zeggen, je hebt eigenlijk geen excuus om niet te komen.
1: Nee.
0: Maar ik wil er ook bij zeggen, wacht niet te lang, want het gaat best wel hard nu.
1: Ja? De verkoop loopt toch?
0: De verkoop loopt best wel goed, okay. Ja, zeker.
1: Als je dan over de weersvoorspelling hebt, volgens mij gaat het volgende week ook heel mooi weer worden nog.
0: Precies.
1: Dat is een week later weer.
0: Nog een week later, inderdaad.
2: Dus wij duimen voor heel mooi weer dat aanhoudt.
0: Nou, zoals we wat eerder in de uitzending al zeiden, we krijgen ijs van Arjan krijgen we erbij.
1: Ja.
0: En het mooie weer, dat hoort daar standaard bij.
2: En mocht er dan toch wat afkoelen, we hebben s'avonds ook nog broodje knakworst. Dus dat is ook nog
0: precies.
1: Oké. Okay. Mocht je nog kaarten willen winnen, 0314-377-970. En die lijn die staat gewoon open. Je kunt nu bellen, maar je kunt ook bijvoorbeeld morgen overdag gewoon bellen. Want dan zijn we ook in de studio. En dan kun je ook in ieder geval jouw antwoord doorgeven op deze vrijkaarten. En wij geven het dan alweer aan de organisatie door.
0: Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Zo spreken we eraf. Dankjewel dat jullie er waren. Even kijken, hebben we nog iets vergeten? 13 juni. Hoe laat begint het trouwens?
0: Ja, het terrein is open vanaf 3 uur.
1: Vanaf 3 uur, oké.
0: En Arjan die begint met spelen. Dus de eerste artiest begint om 4 uur.
1: Oké, okay, en kaarten kun je via de ticketservice bestellen, maar precies, ook nog aan de kassa.

0: of zo? Of?
1: Als ze die dag nog kaarten
0: Als er nog kaarten zijn.
1: Dan zijn ze te bestellen aan de kaart.
0: Misschien liggen er nog een stuk of twee of zo.
1: Maar zoals ik zei, het gaat best wel rap. Dus
0: ja.
1: Ik zou er niet van uitgaan.
0: Snel bij. Ja, het wordt gewoon een hartstikke leuk festival. Dus dat mag je zeker niet missen. Maurice en Luc, dankjewel dat jullie er waren. Heel veel succes hebben jullie al. Gewoon heel veel plezier. He, want je moet er wel van genieten natuurlijk. Ja, dat is wel belangrijk.
1: Dat gaan we ook zeker doen.
0: Nogmaals, dankjewel.
2: Ja. Focus. Elke zaterdagavond van 6 tot 8 uur.

0: Helemaal in de country sfeer. Johnny Cash en June Carter met Jackson. Ja, we gaan van het ene festival naar het andere festival. Want het festival in Halleheide is eigenlijk al jaren een begrip in onze regio. Een festival met traditie, sfeer en echte Achterhoekse gezelligheid. Want dat mag ook wel, dat is gewoon zo. En vanavond vertellen Greetje Wagenvoort, als ik het goed zeg.
1: Ja hoor.
0: Ja, goed. En Ton Ascheman.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Die vertellen daarover. Welkom in de uitzending. Dank bij Radio u. Ideaal. We gaan maar even, Greetje, beginnen even bij jou. Hè? Want het festival Halleheide, zo heet het, hè? Op het Arf. Hè? Dat is een beetje de slogan, op 13 en 14 juni aanstaande. Kun je iets vertellen over een stukje historie? Want hoe lang is dat festival er al?
1: Het festival is dit jaar voor het zesde jaar. En is dus 6 jaar geleden begonnen met een klein groepje enthousiastelingen. Die wilden eigenlijk iets organiseren. Een beetje in de trant van Oerol. Waarbij je dus ook naar verschillende locaties gaat om optredens te bekijken.
0: Ja.
1: En ze hadden dat een beetje op het eigen terrein, op het eigen erf. En een stukje bij het Heidehuis in Halleheide. Mm-hmm. En dus een paar erven waar de bezoekers naartoe konden gaan. En nou, dat hebben ze een paar jaar gedaan. En op een gegeven moment hadden ze wel wat meer vrijwilligers nodig. En toen hebben ze dus gevraagd in de buurt, in Halleheide. Goh, zijn er mensen die mee willen helpen om dit te organiseren? En nou, zo ben ik er 3 jaar geleden bijgekomen in de organisatie zelf. Want ik was eerst al erf.
0: Ja.
1: En Ton is er dit jaar ook bij. Nee, vorig jaar. Vorig jaar hebben we een aantal nieuwe mensen erbij gekregen.
0: Oké, daar gaan we het zo nog even over hebben. De uitgang is 6 jaar geleden is begonnen. Ja. Halleheidehuis, mooi wil ik zeggen. Hè?
1: Ja.
0: Is een beetje het centrale gebeuren, toch? Of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het festivalterrein.
0: Ja.
1: En daar vinden er ook optredens plaats. Daar zitten baren en daar zitten de eetgelegenheden en zo. En van daaruit kun je dus naar verschillende erven om optredens te bekijken.
0: Wat was de oorspronkelijke gedachte achter het festival? Je zei het al, Oerol, een beetje het idee, hè? Dus op locaties. En wat zijn er dan voor zeg maar optredende zeg maar bands en zo? Allerlei of hoe?
1: Ja, echt allerlei. Ja, echt van alles. En we proberen ook iedere keer weer zoveel mogelijk verschillende muziekgenres te vinden. Dans, soms ook cabaret, voor kinderen wat.
0: Is er een programmacommissie voor die, zeg maar, die bepaalt van wat de line-up gaat worden voor zo'n editie?
1: Ja, klopt. We hebben twee mensen in de organisatie die er dus vanaf het begin al bij zaten. En die zoeken eigenlijk de bands op. En ja, wij eigenlijk met z'n allen.
2: Ja, wij dragen dingen aan. Zij hebben veel contacten ook met verschillende bands.
0: Nu we toch even met Ton aan het praten zijn. Ja. mooi dat je bent trouwens. En je bent redelijk nieuw, hè, als

0: vrijwilliger, begreep ik? Of in ieder geval, hoeveelste jaar is dit voor jou?
1: Dit is voor mij het tweede jaar.
0: Het tweede jaar?
1: Ja.
0: Nou ja, toch al wel een beetje ervaring.
1: Ja, één jaar ervaring. En,
0: wat is jouw rol in deze organisatie?
1: Mijn rol is eigenlijk alle zaken die te maken hebben met het terrein en de logistiek. Dus het opbouwen van het terrein. Voorzieningen, dat soort dingen.
0: Maar op alle locaties waar optredens plaatsvinden?
1: Nee, wij de hoofdlocatie, daar richten we alles in. En op de erven, daar wordt het door de bewoners zelf gedaan. Of de gastheren.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, die hebben een... We kiezen ze ook uit op het erf. Is daar een mooie schuur of is het daar leuk? Mensen die zijn heel enthousiast, die gastheren. En vrouwen, die richten het heel leuk in. Zodat er ook gewoon, dat iedereen het goed kan zien en horen.
0: Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk dat het ook in de doelstelling van het festival past. Hè? Achterhoekse sfeer, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar, want als daar een band speelt, heb je natuurlijk wel geluid en techniek nodig. Doen de mensen dat dan zelf? Of,
1: ja,
0: hoe moet
1: dat doen
0: zien?
1: De mensen zelf.
0: Dus of neemt de band dat zelf mee?
1: We hebben niet echt bands op de erven. Het singer-songwriters met een eenvoudig versterkertje of een klein PA.
0: Ja.
1: En dat zijn meestal 1, 2 of 3 muzikanten, zeg maar. Dus het is niet echt zo groot als op het Heidehuis zelf.
0: Nee. Als je het hebt over 6 jaar, dit festival, het festival Halle Heide. Op het Arf in de Heat, zo heet het.
1: Ja.
0: Daar zie ik nou ook staan, die Heat had ik net vergeten.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, dat straalt een bepaalde sfeer uit. Hoe bepalen jullie de line-up elke keer? Van dat het ook in dit geheel past?
1: Ja, wij proberen in ieder geval elk jaar wat anders.
0: Ja.
1: Er zijn bands die bijvoorbeeld Brainwaves speelt nu. Die hebben vorig jaar ook gespeeld. En die vonden het zo leuk. En die passen ook goed in het concept. Maken hele leuke muziek.
0: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk.
1: Ja.
0: We gaan zo over de line-up gaan we nog wel even hebben. Gretje, je zit er al wat langer bij dan, hè? Schijnbaar. Je had het net al over vrijwilligers, hè?
2: Ja.
0: Om zo'n festival goed te laten verlopen, succesvol, hoeveel vrijwilligers heb je dan nodig?
2: Nou, dit is een vrij kleinschalig festival. Mm-hmm. Maar je zit toch al snel aan een aantal vrijwilligers van zo'n 30,
0: ja,
2: denk ik.
0: En wat voor functies moet je dan aan denken? Wat doen die mensen zoal?
2: Je hebt natuurlijk onze eigen organisatie waarbij we alle taken een beetje verdeeld hebben. Dus ik ben de coördinator rondom de vrijwilligers. En Ton is dan meer voor het terrein en de logistiek. Mm-hmm. Maar de andere vrijwilligers, dan heb je barpersoneel. Je hebt personeel die bijvoorbeeld achter een cocktailbar staan. We hebben een eigen cocktailbar.
0: Okay.
2: Pannenkoekenbar. Koffie en taarten verkopen we. Dus daar moeten ook mensen achter staan. Bij de entree moeten mensen staan. Dus op die manier heb je heel wat mensen nodig.
0: Ja, want jullie doen alles zelf? Of is het horecadeel uitbesteed? Of doen jullie alles zelf?
2: We doen in principe alles zelf. We hebben natuurlijk wel de beschikking over het Heidehuis. En daar zitten natuurlijk ook al mensen die in het Heidehuis zelf de bar wel op andere avonden bedienen. En die helpen ons.
0: Oké, okay, ja, maar dat zijn gewoon al vrijwilligers van het Heidehuis zelf.
2: Ja.
0: Want jullie zijn apart. Voor de rest heb je niks met Heidehuis. Alleen dat je het gebruikt als locatie voor optredens en zo.
2: Ja, klopt. We waren in eerste instantie een beetje onder de vlag van het Heidehuis de eerste jaren. Maar sinds vorig jaar zijn wij een eigen stichting.
0: Stichting geworden.
2: En we zijn dus nu heel onafhankelijk.
0: Ik noem even de website voor de luisteraars thuis intussen. Dan kun je dat even rustig gaan bekijken alvast. En dat is www.festivalhalleheide.nl. Daar kun je alles vinden. Van programma tot dingetjes, kaarten. Kaartverkoop denk ik ook of zo.
1: Workshops.
0: Ik zag al workshops. Ontspan en laat op bij massagepraktijk en dat soort dingen allemaal. Leuk. Waar kun je daar iets over vertellen? Buiten de echte muziekoptredens.
1: Ja.
0: Wat is er zo allemaal te doen?
1: Ja, we hebben eigenlijk dit jaar voor het eerst toch uitgebreid met wat workshops. Er zijn... onder andere de massagestoel.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook gewoon mooie dingen waar kinderen

0: en volwassenen zeg maar iets kunnen doen. Er is het smeden totaal. Dat is op een smidsvuur worden er dingen gemaakt.
1: Ja.
0: Kunnen mensen zelf ook dingen maken? Kleine groepjes uiteraard. Niet dat iedereen binnenloopt en begint te smeden. Maar dat wordt een beetje begeleid door, mm-hmm. door iemand. We hebben een keramiek Suze uit Halle. Die heeft een keramiek atelier. En daar kun je ook dingen maken. Dus, potten en pannen noem ik het maar even. Maar dat ziet er echt hartstikke leuk uit. En we hebben een glasblazer. Ed van Dijk. Die, okay. Die dus, er staat ook een filmpje op de website. Waarin een kind eigenlijk moet blazen in een gesmolten glasbol. Om een vorm te maken. En dat is echt hartstikke leuk.
2: Ja. Het is echt wel ook een beetje op kinderen gericht, zeg maar.
0: Het is
2: maar.
0: Ook op kinderen gericht.
2: Activiteit en dat soort dingen. Want ik zag ook al schoelen en zo, spelletjes zijn er ook, zeg maar, wat er georganiseerd is. Het is echt wel ook een gezinsgebeuren dus.
0: Ja. Zeker, ja.
2: Dat is ook een van de belangrijke uitgangspunten, denk ik.
3: Er komt ook nog een clown die een workshop gaat geven, een circusworkshop voor kinderen. En we hebben de basisscholen in de buurt, de dorpsschool in Halle en de Sint Theresia uit Mariënvelde, gevraagd of kinderen daar kunstwerk willen maken. En die komen te hangen, die stellen we tentoon tijdens het festival en daar wordt nog een prijs aan
2: verbonden. Ja. Oké, wat leuk.
3: Dus ook de scholen in de buurt zijn betrokken.
2: Want dit soort dingen, hè, van hoe organiseren jullie dat dan verder? Benaderen jullie dat zelf? Dat je weet van, nou, er is ergens een pannenkoeken ambachtelijk iets of zo, die gaan we vragen. Of hoe werkt dat?
0: Ja, wij zoeken dingen op. We zijn aan het brainstormen eigenlijk in de vergaderingen. En dan zeggen we van, wat willen we? Het moet niet te groot worden. Het moet echt gewoon ook iets zijn waar in de workshops wat gewoon in een kwartiertje of een half uur zeg maar ook allemaal kan gebeuren.
2: Ja.
0: En waar mensen gewoon rond kunnen lopen. Gewoon, het is voornamelijk ook een... iets visueels. Hè? Je ziet dingen gebeuren. Het maakt het aantrekkelijk om daar rond te lopen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar streven we naar.
2: Ja, maar wel belangrijk om de sfeer daar goed neer te zetten.
0: Ja, ja.
2: We gaan even naar het programma toe. Want ik weet niet of je dat bij de hand hebt. Ik heb hem hier wel op de website staan. Op zaterdag 13 juni. Begint het om 11 uur. Kun je daar iets over vertellen? Popcore begint, hè, geloof ik.
3: Ja, dat klopt. Het is het popcore uit Halle. We proberen ook echt wel te kijken naar artiesten uit de buurt.
2: Ja.
3: En Popcore Rebel wilde zelf ook heel erg graag spelen of zingen bij ons op het festival. Volgens mij zijn zij nog niet zo heel lang bezig.
2: Okay.
3: Vrouwenkoor is het. Maar zingen dus, de naam zegt het al, popcore. Ze zingen popmuziek.
2: Bekende muziekjes, leuke covers.
3: Ja.
2: Je kunt meezingen, neem ik aan.
3: Dat denk ik.
2: Als het niet te hard gaat en het koor overstemt, dan is dat goed.
0: Ja.
2: Zoiets, oké. We kunnen even kijken wat... je mag het gewoon toelichten als je wil. We hebben nog even, dus het kan nog. Waar je van zegt, van, nou, die, kijk, Laura van Kaan bijvoorbeeld, dat is wel een hele bekende zangeres.
3: Ja, zij heeft volgens mij ooit meegedaan bij The Voice Kids.
2: Ja,
3: en
2: zeker.
3: Al een aantal jaren terug. En daarna is zij echt wel bekend geworden en doorgebroken.
2: We hebben Laura ook wel hier in de studio gehad met haar gitaartje.
3: Ja, zeker. Dus we zijn heel blij dat zij wilde komen bij ons.
2: Ja.
3: Nou, Goya. Die sluit het festival op zaterdag af. Een band die bij Amphion het een en ander gewonnen heeft. En je ziet nu Goya inderdaad ook overal terugkomen.
2: Een beetje gypsy muziek, hè?
3: Ja. Okay. Ja, mooie band.
2: Ja. Oké, maar dat is het Heidius podium. Want er is natuurlijk op de andere podia's, het erf Bielemansdijk en dat soort dingen, is ook nog wel wat te doen. Kun je daar nog iets over zeggen? Want ik bedoel, volgens mij kunnen mensen daar dan ook naartoe, hè? Naar het andere podia.
3: Ja, ze kunnen met de fiets. De erven zijn allemaal echt op korte afstand.
2: Ja.
3: En op het ene erf op zaterdag komt Tom Schraven, een singer-songwriter.
2: Ja.
3: Met gitaar. En aan de Halle Heideweg komt Just Listen. En Just Listen is ook een bandje uit de buurt.

0: Een beetje country, hè?
1: Beetje country, country, ja. Echte luistermuziek.
0: Ja, maar dan wel ook in dialect, geloof ik.
1: Ja, sommige, volgens mij hebben ze een aantal dialectnummers. Ja, ja, klopt.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog een podia. Oh nee, dat zijn dezelfde podia, maar een ander tijdstip, hè? Tom Straven treedt daar nog een keer op. Oké, die treden later op de middag nog een keer op. Die,
2: ja, mensen kunnen wisselen. Die kunnen van het een naar het andere erf.
0: Ja.

0: In het Heidehuis, daar gaat ook weer Tom, kun jij misschien daar iets over vertellen?
1: Ja, daar. Ik moet even het programma kijken hoor, ik ken het niet helemaal uit.
0: Nee, maar 12 uur begint weer bij het Heidehuis en dat is Las Tapas.
1: Las Tapas, en dat is een band uit het westen van het land. Ook iemand in de organisatie die kende die mensen. Oh. En ook een hele grote band. Allemaal muzikanten spelen puur voor hun plezier.
0: Ja.
1: Ja, echt een beetje Mexicaans, Cubaans, dat soort muziek.
0: Gezellig.
1: Ja, ja, gezellig, hele gezellige muziek.
0: Oké. Okay. Ja. 2-3 Paul Burner.
1: Dat is ook een singer-songwriter.
0: Oké. Okay.
1: Die eigenlijk. Hetzelfde een beetje, niet in het genre, maar in hetzelfde als Tom Schraven eigenlijk. Maar dan op het hoofdpodium in, bij het Heidehuis.
0: Ja, met zijn gitaartje.
1: Met zijn gitaar, okay. Ja, en zijn eigen nummers.
0: Okay.
1: En dan de Nameless, dat is ook een Achterhoekse band, echt een geweldige rockband.
0: Allemaal country en zo, ja, een beetje ja. Country rock, ja, begreep ja, ik, ja. Ja. Okay.
1: Maar gewoon hele stevige muziek. En dan als afsluiter Brainwaves, die vorig jaar ook het festival afsloot. En dat is ook gewoon geweldige muziek. Om
0: Nederlandstalige, ja. Nederlandstalige muziek.
2: Ja. Hip-hop. Ja.
0: Hip-hop.
2: Hip-hop.
0: Ja. Oké. Okay. En dan op de bijpodia. Ja, bijpodia misschien is wel is een beetje ondergewaardeerd misschien. Maar bij het erf Kuiperstraat, aan de Kuiperstraat 20, daar speelt Black Picasso.
2: Ja, dus, rock, blues
0: ja.
2: En wat funk invloeden.
0: Oké, okay, en op dat erf Halle Heideweg 31?
2: Miranda Rooks, een singer-songwriter.
0: Oh, Rooks, ja, Miranda Rooks, ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Daar moet je echt lekker voor gaan zitten.
2: Nou, en dat is het mooie van die erven. Hè? Dat is vaak een kleine setting in een loods, een tuinhuisje.
0: Ja.
2: Ja, vaak heb je dan een man of max 40.
0: Ja.
2: 40 man publiek.
0: Ja.
2: Dus het is heel intiem.
0: Het heeft wel iets.
2: Ja, het heeft echt iets.
0: Ja. Dan wat later is Black Picasso op het erf Kuiperstraat 20. En dat is dan weer rock en blues. Blues en funk.
2: Ja,
0: bandje.
2: Klopt.
0: Oké, okay,
2: ja.
0: Dat is ook lekker.
2: En daarna speelt Miranda Rooks dus nog een keer weer op het erf aan de Halle Heideweg.
0: Oh ja, nee, maar ik zie ook. Van, dat zijn gewoon dezelfde artiesten die alleen op een iets ander tijdstip optreden.
2: Ja.
0: Dat is zeg maar de line-up. Wat kunnen mensen nog meer verwachten? Die twee dagen, buiten gewoon gezelligheid, lekker eten, pannenkoeken, kindervermaak, dat soort dingen. Zijn er nog speciale dingen waar je zegt van, nou, dat is wel de moeite waard?
1: Ja, een circus act is er, Fred Kroket.
0: Oh, oké.
1: Okay. Okay. Heb ik ook nog nooit gezien, maar is ook aangedragen door Gerry en Hans. Ja, als je zijn filmpjes ziet, het ziet er ook prachtig uit.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Vuur spuwen en weet ik wat hij allemaal doet.
0: Ja.
1: Echt hartstikke leuk.
0: Als je het over kaartverkoop hebt, wat kost de entree?
2: €17,50 per dag.
0: Dus per dag,
2: ja.
0: Oké.
2: Okay.
0: En je kunt ook paspartout
2: zo voor 2 dagen? Ja, is allemaal te vinden op de website.
0: Ja, kun je allemaal op de website vinden.
1: €30 voor een paspartout.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Dat is waarschijnlijk iets goedkoper dan zo. Ik weet niet als je 2 dagen gaat, maar... Het
1: scheelt een paar euro.
0: Oh, nou ja, of je het hebt of niet, kunnen we misschien weer een pilsje verkopen.
1: Ja, zeker. Dus, ja.
0: Oké, okay. In het Heidehuis op 13 en 14 juni. Het begint alle 2 dagen om 11 uur. Goed. Oh nee, zondags begint om 12 uur, uurtje later. Kunnen mensen nog even een beetje uitslapen of zo. Hebben we alles gezegd? Of wil je nog iets toevoegen?
2: Nou, we hebben eigenlijk wel zo ongeveer alles genoemd.
0: Ja.
2: Ik denk dat het vooral inderdaad wat jij al zei, de sfeer.
0: Belangrijk
2: is.
0: Ja.
2: Veel verschillende artiesten, veel verschillende workshops. Veel te doen in een leuke, intieme sfeer.
1: Okay. En we hebben het vorig jaar, of de vorige jaar was het altijd in het najaar, in september. En dat hebben we nu verplaatst naar juni. En we hopen daarmee gewoon wel wat mooier weer te krijgen. Hè? Dat mensen gewoon lekker in het zonnetje kunnen zitten. Nou viel het vorig jaar heel erg mee, hoewel de verwachting slecht was de 2 dagen. Maar dat is een van de redenen dat we nu naar juni gegaan zijn.
0: Nou ja, volgens mij zijn de vooruitzichten wel redelijk goed op de lange termijn. Dus wat dat betreft, Kun je er wel van genieten, denk ik.
2: En we zitten aan het begin van het seizoen, van het festivalseizoen.

0: Dus we hopen dat mensen nog niet verzadigd zijn.
1: Misschien een goed moment om dit te doen. Ja. Greetje Wagenvoort en Tom Asjeman, dankjewel dat jullie er waren. In ieder geval, het festival Halle Heide is op 13 en 14 juni aanstaande. En kijk in ieder geval op hun website www.festivalhalleheide.nl. Dankjewel dat jullie er waren.
0: Ja, dankjewel.
2: Oké, dankjewel.
3: Ideaal Focus. Nieuws, actualiteiten en muziek.

0: Tot zover, Gerry.
1: Ja, dit was weer de editie van... Ik moet altijd wel even kijken wat voor datum het is. Gaan we zo snel van 23 mei 2026. We hadden een paar mooie onderwerpen. In ieder geval het voetbal in Zelm wat in een lift zit. Het festival Veuran en het Halleheide Festival. Dus we zaten wel een beetje in de festivalsfeer vanavond. Maar dat is ook altijd maar goed om te doen. Dankjewel voor nu.
0: Tot
1: ik zou bijna een fijne Pinksterdagen.
0: Ja, is gelijk.
2: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mevrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
8: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
9: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
10: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
8: Oh, hoe heet dat, zeg je?
10: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting, heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan.

Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

tot aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven

0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.
2: And you can dance. For inspiration.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: we dan.
1: Oké.
0: Okay. Gewoon weer van voor af aan, ik kan het beste blijven ademen. Want ze zeggen het is nooit te laat, maar het is doodeng en makkelijk gezegd. En eigenlijk ook best nog wel een hele lange weg. En als ik daar dan ben, wil ik daar wel zijn, want ik heb van horen zeggen dat het niet is wat het lijkt.
1: Want je

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit

Over. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren.